80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 876. Oh. Yeah.

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: Nostalgie. 3 voor 6, hele goede morgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, vooruit komt met een opmerkelijk voorstel rond schoolmobiliteit.
5: Ja, de socialisten die willen de verplichte zone 30 rond scholen uitbreiden. Van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter daar rond. Want elk jaar gebeuren er meer dan 1000 ongevallen met gewonden aan die zone 30 rond de scholen. Vooruit willen er ook trajectcontroles, waardoor chauffeurs verplicht moeten vertragen. En gemeenten en steden moeten binnen een straal van 3 kilometer waar de scholen liggen de omgeving scannen op gevaarlijke punten. Mobiliteitsexperts steunen het plan van vooruit, want veel ongevallen gebeuren niet in de straat van de school zelf, maar bijvoorbeeld op het eerstvolgende grote kruispunt. Chinese president Xi is aangekomen in de Verenigde Staten en president Trump die verwelkomde hem persoonlijk op een luchtmachtbasis in de buurt van Washington. Xi en Trump praten komende dagen over een handelsrelatie Iran-Taiwan en AI, want Amerikaanse technologiebedrijven waarschuwen voor de verdere ontwikkeling van die artificiële intelligentie. Maar dat ziet China een beetje anders. De Amerikanen en Chinezen spraken wel al af dat ze de deal rond lagere importheffingen met 2 maanden verlengen. Dan nog voetbal met de Champions League voor vrouwen. Daarin speelde Oud-Heverlee Leuven gisteravond 0-0 gelijk in een eerste wedstrijd tegen de Italiaanse landskampioen AS Roma. En dat is toch wel een knap resultaat. Minder ging het bij onze Red Dragons op het EK volleybal. Ze verloren gisteravond in 4 sets van Slovenië met 1-3. De sterkhouder Sandro viel in de eerste set uit met een beenblessure en dat woog eigenlijk nog wel op het vervolg van de wedstrijd. Geen medaille dus voor onze volleybal op het EK.
3: Nostalgie weer.
5: Wisselend bewolkt bij 21 graden vandaag. Morgen schijnt de zon volop en 25 graden. Haal dat topje en die short dus maar boven nog eens. Het weekend dan. Zaterdag start met veel zon. Daarna weer wolken, vooral in het westen en centrum. Het kan er zelfs lichtjes regenen. Zondag begint bewolkt. Daarna klaart het op. Weekend maximaal tussen 20 en 26 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Ja, dat topje of die short, Bart, voor wat ga jij? Een topje of een short?
5: Ik ga morgen in short komen.
4: Is het waar?
5: Ja.
4: Prachtig, als je dat wil zien, zijn prachtig gevormde benen. Oh, 1 adres, Play natuurlijk.
3: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
6: Sander en Veronique.
4: Ja, de zomer lijkt wel aan een tweede leven begonnen. Laat ons dat vooral verwelkomen met de juiste en de beste platen. London Beat staat voor je klaar. Maar eerst gaan we met de kinderen naar Amerika. Kim Wilde. We are music. Ook al begon aan je donderdag, laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Die is vandaag ook van de partij, de Sun. London Beat, You Bring On The Sun. Zometeen gaan we even het ritme van een hartmassage opzoeken. Want de Bee Gees komen eraan met Staying Alive.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, donderdag. En we zijn er natuurlijk weer, hè, dag Sander.
0: Een goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok.
2: Een goede nacht gehad.
0: Ja, eigenlijk wel. De Stella, de hond. Dus niet het kind, want ik heb geen kind. Maar,
2: ja, maar het is wel een klein beetje uw kind, hè, ja. Stella.
0: Maar ze slaapt zeer goed. We steken haar in de bench, s'avonds. En ze piept eigenlijk niet meer. We moeten er wel twee keer nog uit voor pipi en kaka.
2: Consequent zijn, hè.
0: Consequent.
2: Zie.
0: En voor de rest gaat het heel goed, ja. Nou, ze krijgt zowel, net voordat ze gaat slapen, het zot in haar kop.
2: Maar zo. Dat is altijd. Dat is mijn echte baby's
0: met
2: ook
0: kinderen
2: zo.
0: Ook
2: met
0: zo,
2: kinderen
0: ja.
2: ook zo.
0: Die krijgen de zoomies helemaal met zo'n hond. Ik voel mij. Soms denk ik echt, de duivel is ingetreden.
2: Ja, wel, even goed meespelen, dan is hij steen dood en dan slaapt hij goed. Voilà, hè. Bon, we gaan eens zien of ze goed hebben geslapen in onze clubbox, hè.
0: Ja, hoor, Tom met Belseren, die is al wakker. Goedemorgen, Sander en Velo stuurt die via deze weg. Wil ik mijn beste collega Tom de Sangeleer een gelukkige verjaardag wensen vanuit de haven van Antwerpen. Voilà, Tom, met veel plezier gedaan. Dominique, die stuurt goedemorgen, Sander en Veronique. Ik ben aan het wachten voor de poort van de autokeuring. Straks de haartjes gaan laten doen en dan lekker tafelen bij Boerie voor mijn verjaardag. Ah, amai, zalig, Dominique. Daar wil ik ook heel graag eens gaan eten. Bart uit Hasselt, ging ik al zeggen. Bart uit Hasselt zit. Goedemorgen. Ik ben al aan het luisteren naar het leukste duo van Vlaanderen op het werk. Oh, Bart, superlief. En ook Wim uit Brecht, die is er al bij. Goedemorgen, stuurt hij van op het werk. KI913 in de haven van Antwerpen. Voilà, voor iedereen die al begonnen is aan die werkdag. Bart uit Wilrijk bijvoorbeeld, die nog stuurt. Freya Dadizelen, Michael uit Antwerpen, Niki uit Kalken. Iedereen is al wakker in de leukste club van Vlaanderen.

0: Toch wel leuke vragen in, hè?
1: De levensvragen, inderdaad. Heel die bak is gevuld. Ook jij kan er trouwens nog vragen aan toevoegen. Doe je heel simpel door te sturen in de Nostalgie-app.
0: En er zijn al goede vragen ingestuurd.
1: Zeer goede vragen ingestuurd, ja. Ik zou zeggen, Veronique, doe maar wat je goed kan. En dat is draaien aan de chiquenbak. Ik kan het wel goed, moet ik zeggen. Het lukt elke keer.
0: Wacht, heb ik er een? Ja, ik heb er een. Wat vond jij het leukste vak op school?
1: Oké, ja.
0: Ik heb een top 3 weer, hè. Verdorie, moet je er weer één vak uithalen. Oh, verdorie. Laat het eens even weten, wat vond jij eigenlijk het leukste op school? Dan gaan we er zelfs eens op antwoorden, hè. Wij ook, hè. Denk maar al na, Sander. It's a
2: Sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn. Knaldi.
5: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi. Altijd slim.
6: Goedemorgen Veronique, ik ben Segers hier en ik wil u toch nog wel eens zeggen dat opstaan met u echt heel plezant is. Jawel!

0: Ja, ons huis stond op stelten gisteren, want Taylor Swift komt met een nieuwe single en een nieuw album. Dus
1: oei, dus maar dat was helemaal Ik wilde zeggen, alle alarmbellen aan.
0: Dat is precies de kalkoen.
2: Zeg, wat ik nog wou vragen.
1: We hebben weer een leuke vraag hier doorgestuurd gekregen. Die zat in de chickenbak. Wat vond jij het leukste vak op school?
0: Ik denk de uitspraaklessen bij Veronique de Kok. Tom uit Langemarkt Poelkapelle die zegt geschiedenis in het vijfde middelbare omdat de heer Dugo Froy zijn eigen naam op het bord schreef, dan een bordenveger pakte en enkele letters wegveegde, waardoor er enkel nog Duffy op het bord stond. Dat is mijn bijnaam, zei hij. Daar moet je niet meer achter zoeken. De rest van zijn lessen was even grappig en leerrijk natuurlijk.
1: Maar dat doet natuurlijk veel wie dat een vak heeft.
0: Dat is waar. Nancy die zegt, het is een moeilijk, ik deed alles wel graag, maar bij mij was het snit en naad en Frans.
1: Frans, top.
0: Chrisje uit Adinkerke zegt, mijn leukste vak op school was PO, plastische opvoeding. Ik was graag creatief bezig. Ook Nathalie zegt, het leukste vak was tekenen. Isabel die gaat voor de klassieke combo Nederlands en Engels.
1: Dat is een beetje zoals jij.
0: Ik heb dat ook gestudeerd, ik vond dat ook heel tof. Freya Dadizele die vond turnen dan weer het leukste vak.
1: Hello, ja.
0: En er is inderdaad iemand, Kurt uit Oosterzele, die vindt wiskunde het leukste.
1: Ik ken niet. Nee, dat kan niet.
0: Het leukste vak.
1: Nee, daar krijg je gewoon nachtmerries van. Dan slaapt er niet van. Dat is gewoon stress.
0: En dan is er ook nog Mike die zegt, mijn favoriete vak was Nederlands. Want ik hield enorm van schrijven in mijn jeugd. Ik schreef pagina's vol kortverhalen, gedichten, spreekbeurten.
1: Wow.
0: Een dictée vond ik ook fantastisch. Ik heb er uiteindelijk al niks mee gedaan, zegt hij, want ik heb 20 jaar in de horeca gewerkt.
1: Ja, Sander, wat was dat bij jou eigenlijk?
0: Ik vind dat moeilijk. Ik ging wel vrij graag naar school.
1: Ja, dan zover zou ik het nu ook niet drijven.
0: Ja, eigenlijk wel. Ik zou nog wel een dagje terug willen. Ook
1: een dagje wel.
0: Of een week of een maand.
1: Als je weet dat je er nog 6 jaar moet zitten.
0: Ja, dat is waar. Ik heb natuurlijk Nederlands en Engels gestudeerd. Dus dat waren wel de twee vakken die ik heel leuk vond.
1: Mm-hmm.
0: Maar mijn all-time favoriet zal wel geschiedenis geweest zijn. Ja, dat vond ik echt heel leuk om te doen. Mm-hmm. Zeker in de latere jaren.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben echt geamuseerd om dat te studeren. Ik vond dat heel plezant. Ik ken er ook nog heel veel dingen over.
1: Okay.
0: Wat was dat bij jou?
1: Waar ik eigenlijk meteen aan denk is
0: wiskunde,
1: LO.
0: Wiskunde.
1: Nee, zeker geen wiskunde. LO vond ik een topper. Fantastisch. De talen zou ik ook durven noemen. Het Frans zeker, omdat ik dikwijls de juffen moest corrigeren. Dat vond ik altijd leuk.
0: Maar als je
1: die haten dat.
0: Eén vak moet kiezen.
1: Maar ik denk het leukste is dan toch informatica. Want in mijn tijd was dat een redelijk nieuw vak. En dat was het enige vak waar ik 100% bij haalde bij een examen. Ik vond dat voor mij was dat wauw.
0: Ja, in mijn tijd was dat werken met Excel, een beetje dactylo, dus leren typen. Mm-hmm. Zelfs een klein beetje programmeren in de informatica.
1: Dat hoorde er ook bij. Ja.
0: Hoe zag dat er bij jou uit?
1: Jawel, dat was ook zoiets.
0: Dat is jaren 90 was het, begin jaren 90.
1: Dat, 495, ja.
0: Cool.
1: Goed, hè?
0: Zou je het nu nog kunnen allemaal?
1: Nee, ik ben niet meer mee, jong. Nee, want ik moet nu hulp vragen aan mijn zoon. Ja, ik ben niet meer mee, zeg.
0: Of aan mij.
1: Ja.
0: Dat is, het is wel waar, hè?
1: Ja, het is waar. Ook voor die nieuwe gsm te installeren en zo. Ik ben niet meer mee. Het gaat allemaal te snel. Of ik ben te oud.
0: Misschien nog eens een bijlesje informatica op jouw oude school. De dames in Antwerpen daar.
1: Ja, die bestaan niet meer zelfs. Dus jammer.
0: Als er een leerkracht informatica is die Veronique bijles wil geven.
1: Nee, maar het gaat, hè. Ik heb jullie en mama. Ik heb hulp, hè.

0: Wel, Simply Red and Stars, dat is een dubbel cd die we ooit hadden in 1991. Dat was een van mijn eerste cd'tjes die ik ooit had gekocht.
1: Fantastisch toch? Heerlijk.
0: Voor mij is dit echt nostalgie.
1: Om 7:15 duiken we er terug in, hoor. In die 80's en ook in die 90's, want dan begint, we gaan verder met die top 2000.
0: Ja.
1: Ondertussen, Veronique, kwam jij er binnen en je zei, het ruikt hier.
0: Ja, het ruikt hier.
1: En
0: ik kon het niet plaatsen. Ik kon het niet plaatsen. En jij zei, ja, het ruikt hier naar soep. Ik zeg, ja. Dat is het, dat is het. En heel de redactie in de studio, hè, want de deuren staan hier open. Alles ruikt hier zo naar verse soep die ze maken. Hè?
1: Ja, dat is waar. Elke ochtend of elke dag krijgen wij hier op het werk verse soep. Dat is misschien bij jou ook, zodat je soep krijgt op het werk. Mm. Maar het is nu al 6:30.
0: Ik vind dat precies wat vroeg.
1: Ik vind dat ook vroeg, maar ik heb er wel al zin in of zo.
0: Ja, dat is zo die geur. Dan wakkert je smaakpapillen zo'n beetje aan.
1: Kan jij zo zout ontbijten? Dus met soep of met...
0: Maar jij weet dat. Nu zit het mij weer aan het uitdagen. Hè? Jij weet dat. Ik eet soms spaghetti zo de resten van de dag ervoor. Zo. Ja, ik kan dat absoluut wel. Of zo sushi. Ja,
1: maar echt
0: wel.
1: Zou je al een kom soep kunnen eten?
0: Zo met veel groentjes en met balkjes? Ja. Zijn wel zeker.
1: Maar zijn er nu nog mensen die zo zout ontbijten? Het is ondertussen 6:40. Laat het even weten in de nostalgie.
0: Maar dat is niet enkel zout ontbijten. Dat is gewoon een normale maaltijd. Dat is geen ontbijt. Geen zout ontbijt of zo. Dat is echt zo een normale maaltijd.
1: Maar normaal zou ik het nu niet per se noemen als je dat om 6:30 in je bekje stampt. Maar bon, ik ga ondertussen mijn neus eens volgen en kijken wat voor soep het is vandaag. Ja.
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Pad-inzamelpunt. B-Pad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
7: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn vrouw.

0: studio's van Nostalgie hangen vol met een geur. Het is geen lichaamsgeur, maar wel een lekkere geur. Want het ruikt hier naar soep, hè, Veronique?
1: Ja, verse soep zijn we aan het maken, joh.
0: En dat bracht ons bij het idee. Kan je eigenlijk ontbijten met soep? Ben jij iemand die een zoute ontbijter is?
1: Boni ja, of met iets anders dan soep, hè?
0: Ja, Boni uit Zwijndrecht zegt zelfs een goede stick met verse frietjes en een goede champignon roomsausje zou nu al binnengaan.
1: En wel, dat zou mij nu ook smaken. Ik geef dat eerlijk toe.
0: Heidi uit Basel zegt dan weer, nee, geef mij maar mijn granola en mijn fruitjes.
1: Dat is ook lekker, maar zo'n stick friet nu? Ja.
0: Greetje uit Deurne zegt ook, dat heeft Veronique al eens verteld, Sander. Een beetje onthouden wat ze vertelt.
1: Voilà, zo gaat dat. Ja. Die mens is totaal niet geïnteresseerd in mij.
0: Tom uit Wezenmaal zegt toch zalig, een soepje om 6:30 ochtends, ik ben fan. En Juliana uit Antwerpen zegt een lekkere, lekkere, dikke groentesoep of een steekje gebakken. De ochtendstond heeft goud in de mond.
1: Ja, ik vind dat nu echt ook wel. Hè.
0: En dan is er ook nog Sarah, die blijkbaar elke ochtend ontbijt met soep.
1: Ah, voilà.
0: En die vraagt zich af welke soep het hier is vandaag, of dat ze moet langskomen.
1: Kun jij dat checken?
0: Ik kan dat...
1: Want ja, ik ruik het eigenlijk niet. Ik ruik dat soep is, maar ik kan er niet van maken wat dat is.
0: Het is spinaziesoep volgens de menu.
1: Met balkjes?
0: En het is niet met balkjes, nee.
1: Oh, nee, ik moet balkjes doen.
0: Bon, over de balkjes gesproken, laat ons nog eens... Zaten er gisteren veel balkjes aan de tafel van Tine?
1: Er werden veel balkjes in de lucht gehouden, ja, dat wel.
0: Elke ochtend gaan we door op een ja-nee-vraag uit die tafel deze week met Tine. Gisteren zat daar een zekere tafelspringster. Kende jij ze eigenlijk?
1: Dat was wel een heel toffe.
0: Tegenwoordig,
1: een heel plezante.
0: Tegenwoordig mag iedereen daar aan die tafel zitten. Veronique, hoe was het gisteren? Het was een technisch probleem.
1: Wel, wij hebben daar tijdens de show totaal niks van gemerkt, totdat we afgingen. En dan kwamen ze zeggen van de productie, het einde van het gesprek was niet meer in beeld, er was storing. En wij zo, huh?
0: Ja, blijkbaar is tijdens de uitzending van de tafel van Tine Knokken Tof ineens beginnen spelen.
1: Ja, daar hebben wij dus niks van gemerkt. We hebben de aflevering gewoon gemaakt zoals ze normaal is, afgesloten ook. En blijkbaar, als je ze online gaat bekijken nu, zie je wel het echte einde, zoals het echt is gebeurd.
0: Maar op televisie was het...
1: Ja, was het even blijkbaar storing.
0: Je hebt geen kabels verwisseld of zo?
1: Ik ben mooi op mijn stoelen blijven zitten.
0: Dat is lekker,
1: ik heb weer niks gedaan, hè.
0: Gisteren vroeg Tine jou natuurlijk wel over welke ja-nee-vraag we het vanochtend gingen hebben.
1: Er is één vraag geweest waar alle kijkers het unaniem eens waren. Dus voor de eerste keer 100%.
0: Vertel, wat was die ja-nee-vraag?
1: Het ging over het openbaar vervoer in Singapore. Daar wordt bellen op luidspreker in de bus verboden. Dus een hele bekende irritatie lijkt mij. Daarom was de vraag, moet in het openbaar bellen op luidspreker verboden worden?
0: 100% van de kijkers was het daarmee eens. En aan tafel zaten onder andere Jeff Neven en Michael Pas. En die hadden daar dit over te vertellen.
2: Het is irritant aan iemand die het verhaal ligt te delen met de rest die daar niet achter vraagt. Plus, ik snap dat ook al puur naar privacy. Niet. Als ik dat met mijn vrienden zou doen, dat ik bij mijn omgeving zo het een en ander te weten komen, denk ik soms. Dat heb ik liever niet.
3: Heel, heel erg storend. Want tenminste, als mensen elkaar op de tram of zo spreken, dan wordt er gewoon discreet op stille wijze gesproken. Maar vanaf dit is dat ineens andere volume. Hoorde mij, er is wel veel lawaai hier op de tram. Ik zou wel luider moeten spreken. Ja. Je krijgt een soort opbod van lawaai. Mm-hmm.
4: Het heet ook mooi, hè? Roeptoeteren.
3: Roeptoeteren, ja. Voilà, het geroeptoeter.
0: Prachtig geroeptoeter. Wat vind jij? Moet in het openbaar bellen op luidspreker verboden worden? Ja of nee, moeten we Singapore achterna? Laat het even weten in de Nostalgie-app. En na 7:00... zullen we misschien iemand opbellen? En kijken wat hij op luidspreker kan bellen. Ondertussen Ricky Martin met Living La Vida Loca. Ai, ai, ai, papi. Goedemorgen.

0: Joe Cocker en Jane My Heart. Ondertussen is Veronique de Kok soort vroedvrouw aan het spelen bij een zwangere collega.
1: Maar nee, ik heb die een beetje de last weggenomen van het gewicht van die zware buik.
0: Ja, onze Silke van Online die verwacht een kindje.
1: Ja, voor redelijk binnenkort. Dus de buik is al een beetje massief.
0: Gevormd.
1: Gevormd. En ik zei van, omdat ze harde buiken heeft soms. Ik zeg, ik heb een truc. Zeg, maar ik vraag het eerst. Ik zeg, mag ik even iets doen? Mag ik u aanraken? Dan ben ik langs achter gaan staan. Dan heb ik zo de buik langs onder genomen en het gewicht even in mijn armen genomen. Dat is even zo vooruit.
0: Kijk, het is
1: even geholpen.
0: Al uw vroedvrouwerij, groot of klein, moet je bij Veronique de Kok zijn. Zometeen na 7 uur gaan we het verder hebben over de ja-nee-vraag uit de tafel van Tine. Moet bellen op luidspreker verboden worden? Laat jouw mening nog horen in de Nostalgie-app.
2: Straks bij Sta op met Veronique de Kok.
1: Dat is toch een topper ook weer, hè?
0: Johnny Hates Jazz, Turn Back the Clock. Ook nice. Die komt eraan na 7 uur.
3: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Pierre. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
7: Vanavond Belgische kost?
6: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
13: Droom je van de bergen?
14: Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
15: Oei.
16: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
15: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
16: Ja, en hoe ver door liever?
15: Ver genoeg, maar niet te ver.
16: Ah ja, voor de kinderen.
15: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
17: Dat is Imo!
18: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy. Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
19: Tegels, natuursteen, parket, in Bermo.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 3 voor 7. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En de socialisten willen de verplichte zone 30 grondscholen uitbreiden.
13: Van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter daar rond. Want elk jaar gebeuren er meer dan 1000 ongevallen met gewonden aan die zone 30 rond de scholen. Vooruit willen er ook trajectcontroles, waardoor chauffeurs verplicht moeten vertragen. En gemeenten en steden moeten binnen een straal van 3 kilometer waar de scholen liggen, de omgeving scannen op gevaarlijke punten. Mobiliteitsexperts steunen het plan van Vooruit, want veel ongevallen gebeuren niet in de straat van de school zelf, maar bijvoorbeeld op het eerstvolgende grote kruispunt. Chinese president Xi is aangekomen in de Verenigde Staten en president Trump verwelkomde hem op een luchtmachtbasis in de buurt van Washington. Xi en Trump praten komende dagen over hun handelsrelatie, over Iran, Taiwan en AI. Want Amerikaanse technologiebedrijven waarschuwen voor de verdere ontwikkeling van die artificiële intelligentie. Maar dat ziet China een beetje anders en dat zorgt voor discussie. Amerikanen en Chinezen spraken wel al af dat ze de deal rond lagere importheffingen met 2 maanden verlengen. En dan nog sport met voetbal. De Champions League voor vrouwen. Daarin speelde Oud-Heverlee Leuven gisteravond 0-0 gelijk in hun eerste wedstrijd tegen de Italiaanse landskampioen AS Roma. In blessuretijd misten die Romeinse vrouwen nog een strafschop. En volgende week trekt Oud-Heverlee Leuven naar Paris Saint-Germain. En minder ging het bij onze Red Dragons op het EK volleybal. Ze verloren gisteravond in 4 sets van Slovenië met 1-3. Sterkhouder Sam de Roo viel in de eerste set uit met een beenblessure. En dat woog op het vervolg van de wedstrijd voor onze Red Dragons. Geen medaille dus voor onze volleybalmannen op dat EK.
2: Nostalgie weer.
13: Wisselen bewolkt bij zo'n 21 graden vandaag. Morgen schijnt de zon volop en maximaal tot 25 graden. Dus haal dat topje en die short nog maar eens boven. Het weekend dan. Zaterdag begint met veel zon, daarna wolken. Vooral in het westen en het centrum. Het kan ook lichtjes regenen daar. En zondag begint dan bewolkt. Daarna klaart het op. Weekend maximaal tussen 20 en 26 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
4: Sander en Veronique.
1: Donderdag een vluchtje nostalgie in een hoofd vol herinneringen. Wij brengen je helemaal terug. Zelfs als je nog niet helemaal wakker bent. Oude hits, oude tijden. De dag kan beginnen.

0: konden we dat maar doen. Turn back the clock.
1: Wat zou je dan doen? Naar welke periode zou je terug willen?
0: Ah nee, ik zou gewoon naar 3 uur van achter kan ik nog een beetje slapen.
1: Oh, wat is dat,
0: hè? Zometeen krijg je in excess met Disappear.
1: Ja, onze dag gaan we beginnen. Hè. Wij zorgen voor een lekker sausje muziekje bij die ochtendrush. Hè. Straks is het nog met de 80s en 90s tot 2000, want die gaat dan gewoon weer verder. Wij starten daar weer mee. Om 7:15 is dat de voorlaatste dag. Dus alle tophits komen dichter en dichter. Morgen de finale, hè Sander?
0: Morgen die finale, dan doen wij een dubbele shift. En dan zitten wij natuurlijk ook in die prachtige outfits die je nog steeds kan kiezen op ons Instagram-kanaal Nostalgie België of via Facebook. Kan je kiezen in welke outfit wij moeten...
1: Presenteren.
0: Ik ging opdraven eigenlijk zeggen. Die top 2000, dat is natuurlijk voor na de quiz van je leven om 7:15. Maar eerst gaan we het hebben over de ja-nee-vraag. En bij ons geen technische storing.
1: Nee,
0: zoals gisteren in de tafel van Tine. Elke ochtend nemen wij er zo eentje uit, die tafel van Tine, zo'n ja-nee-vraag.
1: Ja, gisteren, ja, want Tine vroeg het mij gisteren, welke vraag ga je meepakken? Moet in het openbaar bellen op luidspreker verboden worden? Dat was nu de enigste vraag ooit in de show waar 100% van de kijkers ja op hadden geantwoord.
0: En dat was ook omdat in Singapore is het verboden, hè?
1: Ja, ja, ja. Dus steek je bordje, pak je bordje erbij, Sander. We gaan het er ook even bij houden, hè?
0: Moet het verboden worden? Veronique de Kok zegt hetzelfde als gisteren.
1: Ja.
0: Die zegt ja.
1: Yes.
0: Onze producer die zegt nee. En ook ik zeg nee.
1: Allee, ik had het kunnen denken, hè, dat jij weer nee zou zeggen. De enigste mens in Vlaanderen waarschijnlijk. Vertel.
0: Ik vind dat eigenlijk stiekem heel leuk om mee te luisteren.
1: Huh?
0: Ja, ik vind dat...
1: Klein beetje, een beetje de privé afluisteren.
0: Klein beetje voyeurisme vind ik dat.
1: Moffa.
0: Op een toffe manier. Pas op, het moet met mate zijn en niet constant. Maar soms is het ook een beetje leuk om te horen wat iedereen te vertellen heeft.
1: En jij lacht. Je hebt al leuke dingen gehoord. Dus.
0: Ik heb al leuke dingen gehoord, ja.
1: Zoals?
0: Ooit zat ik op de trein, toen ik nog studeerde. En het was al vrij laat 's avonds en ik ging naar mijn kot in Gent.
1: Mm-hmm.
0: En er zat een man op de trein, denk ik, die dacht dat hij in een lege wagon zat.
1: Oh nee.
0: En die was op luidspreker aan het bellen.
1: Oh nee.
0: En laat ons zeggen dat hij al aan het voorspel begonnen was. In de slaapkamer, maar via de telefoon.
1: Oh nee.
0: En,
1: een soort sexting.
0: Een soort sexting, luid op.
1: Oh my god.
0: En het mooiste was dat die man blijkbaar graag loser werd genoemd. In het,
1: jij hoorde ook die antwoorden van die partner.
0: Ja, ja,
1: oh
0: ja,
1: my
0: ja.
1: God.
0: Ik heb het hele liefdespel kunnen volgen. Dus kijk, af en toe zorgt het ook voor een glimlach op je gezicht. Maar jij zegt, verbieden die boel.
1: Nee, ik heb geen boodschap aan wat die mensen allemaal te vertellen hebben. Ik vind dat ook zo luid allemaal. Dat hoeft voor mij niet. Nee,
0: ook Inge uit de Haan aan de lijn. Goedemorgen, Inge.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Ja, jij maakt dat bellen op luidspreker elke dag van heel dichtbij mee, hè? Vertel eens.
2: Ja, ik ben zelf chauffeur en ik zeg het u, dat gebeurt meer dan dat ik... En het is soms heel anders, want iedereen kan het gesprek meeluisteren.
1: Mm.
2: En het weer halmt heel hard in die bussen, vind ik. Kijk.
0: Ja, dat kan ik me inbeelden als buschauffeur dat het inderdaad niet plezant is natuurlijk dat je dat hoort weergalmen. Spreek je mensen er soms op aan, Inge, als je ze hoort?
2: Ja, absoluut. Zeker en vast. Als het te luid is, ga ik erop repliceren. Daar oftewel oortjes, oftewel uit.
0: Of gewoon die gsm afduwen, van uppakee, gedaan daarmee.
2: Ja, I wish. Ja. Dat zou ik wel een keer willen doen. Maar dat is helaas niet toegestaan van ons. Maar ik bedoel, het is gewoon... Ja, dat is wel een keer leuk om mee te luisteren. En inderdaad, we vinden dat ook soms wel een keer leuk om mee te luisteren. Maar ik vraag me eigenlijk af dat mensen niet beseffen dat iedereen aan het meeluisteren is. Geen niet alleen op de
0: wereld. Het is een beetje, beleefdheid eigenlijk, Inge.
2: Ja, het is eigenlijk een beetje respect voor elkaar hebben. Voor niet alles. Dat is ook met filmpjes, dat is ook met muziek. Het is niet omdat jij een bepaalde soort muziek graag hoort. Niet allemaal nostalgie horen, hè?
0: Ah, wel. Maar kijk, laat ons afspreken. Het enige dat nog op luidspreker mag in jouw bus is nostalgie.
2: Ja, absoluut.
0: Voilà.
2: Geen klaar van.
0: Voilà, dat lijkt mij een goed idee.
1: Oké, Inge. Dikke merci om even te reageren en nog veel plezier.
2: Ja.

0: Goedemorgen, het is 7:14. Je bent al wakker, dat is duidelijk. Welkom in de gezelligste club van het land, waar het eigenlijk altijd feest is. Hè? Nora uit Tongeren die stuurde net in onze app. Wat een zalige muziek. Ik heb vandaag een werkdag met alleen maar meetings tot 18 uur. Dus ik had wat energie nodig, maar daar zorgt nostalgie wel voor. Met plezier gedaan, Nora.
1: Ondertussen ook een berichtje van Vanessa in onze nostalgie. Die zegt, een prachtige zonsopkomst, wou ik jullie niet ontzeggen. Even mee laten genieten. Het is inderdaad een soort oranje met lichtblauw. Echt prachtig om te zien hoe dat zonnetje al kon piepen vandaag. Want die zon die zal wel eens een hoofdrol kunnen spelen.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat gaan we zo meteen nog eens aan onze Erwin vragen. Hè? Of hij ook extra vitamine D kan voorzien voor het komende weekend misschien.
1: Je hoort hem na Texas met Inner Smile.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Ah, dag juffrouw.
9: Hey.
8: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
9: Ja.
8: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
9: Oké.
8: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
9: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
8: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
9: Zeker. En dan krijg je misschien centjes.
8: Haha, jij bent een slimme.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
13: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
14: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
13: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
16: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
17: Wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
18: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van

0: Frankie Goes to Hollywood. OMD, and for males, Maxim. Night of the Proms in the Athosdom. Info via nightoftheproms.be.
1: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft. Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar. Ik voel me goed, ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee. En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
0: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
2: Hallo, ik ben Roger van Damme. Elke ochtend 3 uur op 180 graden. Dat is het perfecte recept voor de warmste ochtendshow. Sta op met Veronique en Sander.

0: Right van Christopher Cross. Goedemorgen. Straks om 7:45 gaan we weer quizzen in de quiz van je leven. En tellen we verder af in onze 80s en 90s top 2000.
1: Het weer met Erwin.
2: Goedemorgen Erwin. Wat voor weer mogen wij verwachten? Want je hebt ons al de hele week laten watertanden. Hè? Morgen misschien shortjes weer in bikinis en zo?
3: Ja, dat is waar. Vandaag net niet, denk ik. Ja, maar kijk, de zon krijgt het vandaag wat moeilijker in die zin dat er meer bewolking binnensluipt. Het wordt ook iets frisser, de wind draait naar het noorden. Dus ja, vandaag geen 22 graden meer, maar een bescheiden 18, 19 graden. Maar kijk, eind september is dat toch nog altijd goed nieuws. En het belangrijkste is toch wel dat het vandaag overal rustig en droog blijft.
2: Ja, dat weet ik nu niet wat dat belangrijkste is. Ik wou een zonneke. Maar het is er wel morgen terug, hè?
3: Maar vandaag is die er ook, maar die wordt een beetje gesluierd door de wolken. Maar ze is nog krachtig genoeg om toch nog wat zichtbaar te zijn. Maar morgen, ja, klopt, wordt het zonniger. De wolken verdwijnen, het wordt ook warmer. De temperaturen stijgen tot 1, 22 graden. Mm. En op dat elan gaan we verder. Het wordt dus zelfs opnieuw een beetje zomer, hè, dit weekend. Perfecte timing. Zaterdag na optrekken van nevel en mist zonnig. Warm, 23 graden. Zondag begint nog zonnig, maar later komen wat meer wolken tevoorschijn. Maar dat zal de pret niet drukken, want ook dan is het droog en warm bij 24 graden. En nog meer goed nieuws, zeker voor ons Veronique.
2: Want
3: volgende week zie ik nog geen enkel herfstsignaal. Echt niks. Het is een curve van kurkdroog weer met heel veel zon. En dinsdag en woensdag warmt het zelfs nog een beetje verder op die bikinis. Ja, dan mogen die pas echt uit de kast. Ik heb hier woensdag misschien wel 27
2: jaar.
3: Ja, echt waar.
0: Dat is erover.
2: Jij hebt dat expres besteld, hè, want jij wilt geen billenkoek, hè? Dat was het. Hè.
3: Ja, speciaal voor jou, Veronique.
0: Erwin, als je die billenkoek ooit wilt krijgen, zal het toch stilletjes aan herfst moeten worden, hoor.
3: Ja, ik weet het. Komt er wel iets van.
2: Stel het maar uit.
1: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die Klaas en op debameubelen.be.
4: Van 6 tot 9, sta op.

0: eigenlijk zijn we al een beetje aan het aftellen richting 7:15. De quiz van je leven en vooral het vervolg van die 80s en 90s top 2000. Ja, manneke, zo'n goede lijst. Deze al uit de 90s al een beetje voor te bereiden. Accelerette en Elle danse seule.
1: Maar ondertussen is het eerst nog 7:30 tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. En rijke families hebben nog snel zo'n 25 miljard euro aan belastingvrij geld geschonken aan hun kinderen, hè Bart?
2: Ja, Veronique, via familiale ondernemingen en vennootschappen doen ze dat. Dat is 3 keer zoveel als in 2024. Door een familiebedrijf weg te schenken, vermijden ondernemers dat hun nabestaanden na een overlijden erfenisrechten van 3% of 7% moeten betalen. De regering verstrengde trouwens die wet door woningen die in een vennootschap zitten niet langer belasting vrij weg te kunnen schenken. En in de kwartfinale van de Billie Jean King Cup tennis, zeg maar het landentoernooi in Shenzhen in China, staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingswedstrijd van Kalinina in 3 sets, 6-7 en 2-6-1. Niet echt verrassend, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst en onze Otsipka is pas de nummer 474. Top 2000 van de 80s en 90s. En daarin staan we stil bij opmerkelijke nieuwsgebeurtenissen en op vlak van televisie startte op 6 oktober 1990 de legendarische Vlaamse sitcom FC De Kampioenen op de toenmalige BRT. Met in de hoofdrol onder meer Carrie Goossens als voetbaltrainer Oscar en een spits Pico Koppes, gespeeld door wijlen Walter Michiels.
3: Allee, kom! Bukken! Pico,
4: allee! Mannetjes, je moet er staan, hè! We spelen tegen de brandweer, denk eraan! En als we die match kunnen winnen, dan kunnen we tegen iedereen winnen.
2: En die andere legendarische figuren kent iedereen natuurlijk. Xavier Waterslagers, Carmen, Balthazar Boma, DDT. De serie telde in totaal 21 seizoenen, 273 afleveringen. Het was jarenlang een absoluut kijkcijferkanon op de VRT. Met vaak meer dan 1 miljoen kijkers. Alsjeblieft.
1: Nee.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, wordt ook wel tot in het oneindige herhaald, hè?
0: Tot in een treuren, zeggen ze dan.
1: Ja, hè?
0: Ik heb daar nog een leuk weetje over, FC De Kampioenen.
1: Vertel. Weet je hebt ooit meegedaan.
0: Nee, is dat niet. Nee. Weet je welke bekende schrijver, die we allemaal kennen, daar eigenlijk mee verantwoordelijk voor is? Herman Brusselmans.
1: Serieus?
0: Herman Brusselmans die schreef eind jaren 80 samen met Tom Lanois een toneelstuk. Die hebben 1 keer samen een toneelstuk geschreven. En dat heette De Canadese Muur. Een toneelstuk over voetbal in Vlaanderen en een voetbalfamilie en dergelijke met intriges. Daar is een producer van een BRT naar gaan kijken naar dat toneelstuk. En die waren zo geïnspireerd dat ze dachten, we gaan een fictieserie maken.
1: Op basis van dat toneelstuk?
0: Ja, niet echt op basis van, maar wel in dezelfde wereld.
1: Ja.
0: Ze hebben alle acteurs aangeschreven die in het toneelstuk meespeelden om mee te spelen in die sitcom. Maar ja, die dachten zo, een sitcom op de BRT... Dat gaan we niet doen.
1: Oh,
0: het zijn
1: dus
0: eigenlijk allemaal andere acteurs geworden. Maar Tom Lanois en Herman Brusselmans die hebben wel het zaadje geplant voor wat FC De Kampioenen is geworden.
1: Allee, en wist je dat?
2: Jij bent een slimme mens.
5: Sta op met Veronique de Kok.

0: plek waar het ook magisch is. Disneyland Parijs natuurlijk, want zometeen gaan we weer quizzen. En we kunnen jou daar naartoe sturen.
1: Ja, dat is de quiz van je leven natuurlijk. Hè? Die leukste quiz van het land ondertussen. Want het is een quiz die elke dag op maat van jouw leven wordt gemaakt. En de vragen die hangen af van jouw geboortejaar. Gisteren kon kleuterjuf Pauline 4 tickets binnenrijden. Ze had gewoon alle vragen juist. En als jij denkt, kan dat ook? Stuur dan nu jouw geboortejaar in de nostalgie-app.
0: En wie weet speel jij zo meteen mee met de quiz van je leven.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
10: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
11: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: Je informeren voor je gaat renoveren?
13: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
12: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
13: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
12: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
14: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
15: Reizen Lauwers.
14: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.
15: Reizen Lauwers.
16: Goedemorgen, James Cook hier. En ik sta elke dag graag op met... Oh, de G toch. Veronique

0: Kopstem is weer helemaal wakker. Aha, Take On Me. Zometeen springen we weer in de 80s en 90s lijst. Dat fantastische bad met nostalgische muziek. We tellen verder af in jouw top 2000. Zometeen starten we met Super Freak van Rick James.
1: De quiz van je leven.
2: Ja, maar eerst nog quizzen natuurlijk. Hè. Veronique uit Laarden, die gaat haar kans maken. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Veronique en Sander.
2: Dag Veronique, kwart voor acht. Wat ben jij aan het doen, zo'n ochtends op dat uur?
3: Ik heb net ontbeten.
0: Okay. En wat lag er op je bord, Veronique?
3: Havermout met
0: yoghurt. Oh, dat vind ik
2: wel. Oh, dat vind ik ook wel lekker.
0: Nee, dat is mijn ding niet. Dat is voor mij, dat is om muren te metselen, havermout.
2: Allee, jongen. Nee, dat zeg. Zeg maar, ik hoop dat uw ontbijt al een klein beetje verteerd is. Want het is tijd om toch nog even te focussen en uw best te doen. Want ik wil je natuurlijk heel graag naar Disneyland sturen. Hè. Sander, die gaat nog even alles uitleggen hoe het precies in zijn werk gaat.
0: Het is eigenlijk doodsimpel, Veronique. Je krijgt drie vragen. Eén uit je geboortejaar, één uit het jaar dat je 10 werd en één uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord score je tickets voor Disneyland Parijs. En drie juiste antwoorden leveren jou maar liefst 4 tickets op. Per vraag heb je ook 5 seconden de tijd om te antwoorden. Is dat allemaal duidelijk, Veronique?
3: Ja.
2: Alright, Vero, ik noem je Vero. Hè. Je bent geboren in 1971, dus jouw eerste vraag die komt daaruit. Oké, in 1971, het jaar waarin de wereld meer kleur kreeg in België. Maar is dat wel zo? Dus waar of niet waar? Op 1 januari 1971 schakelde de BRT definitief over op kleurentelevisie.
0: Waar of niet waar? Ja, dat is te laat, Veronique. Sorry, dat was te laat. Ja, dat was te laat.
2: Oh, verdorie, je hebt moeten gokken.
0: Het was waar. Dat eerste ticket is nog niet binnen, maar er is nog een tweede vraag.
2: Yes, vraag 2, daarvoor gaan we naar 1981. Dan reed de Franse hoge snelheidstrein voor het eerst tussen Parijs en Lyon. De geboorte van de TGV, zeg maar, die een citytripje Parijs vandaag toch wel iets aangenamer maakt in plaats van zo'n verkeersinfarct. Hè. Maar Veronique, weet je nog waarvoor TGV staat?
3: Trein
0: à
3: grand vitesse.
0: Trein à grand vitesse kwam er een beetje laat uit.
2: Nee, het was nog binnen de tijd.
0: Maar helemaal juist. Dat eerste ticket, dat is alvast binnen.
2: Oké, Veronique, je kan het nog even verdubbelen. We kunnen nog voor 2 tickets gaan. Let goed op, een vraag uit 1991. Toen nam een bandje mee op een hele plezante rit. Welke Zweedse band nam je mee op Joyride? Wie was dit?
3: Roxette.
0: Roxette nam je mee op Joyride, maar is dat wel zo? Jawel hoor, dat was Roxette uit 1991.
2: Oké, proficiat Veronique, je hebt 2 tickets gewonnen. Wie ga je meenemen?
3: Ik denk mijn echtgenoot.
2: Ja, echtgenoot. Oh, nou even de romantische, magische tour op daar in Parijs. Heel veel plezier en welkom in onze club.
4: Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.
0: En dan is het eindelijk tijd om in die mooiste lijst te duiken, hoor.
5: Oh boy. Here we go.
6: Send me back into time.
4: De 80s en 90s. Top 2000 bij Nostalgie.
2: Super Freak, 305 door jou gestemd. Met ja, Rick James.
0: Fantastisch nummer, hè. In de 90s nog gesampled door MC Hammer, denk ik.
2: Klopt. You can't touch this. Daar ken ik het vooral van. She's

0: saxofoon van Rick James en Super Freak. Zometeen na 8 uur, Veronique. Ja, je hebt jezelf weer de goede platen.
1: Ik heb dat niet gekozen.
0: Nee, je hebt het gemanifesteerd, denk ik.
1: Want, ja, zo, hè?
0: Jouw favorietje komt eraan. Hè?
1: Ja, George Michael, die komt er langs met Wham.
0: Club Tropicana, zometeen na 8 uur.
2: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
7: Voor de volle 100%. Met de pro van...
9: Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
10: Stel, ik wil leren traden.
11: Ja?
10: Hoe begin ik daar dan aan?
11: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
10: En hoe leer ik het in de praktijk?
11: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
10: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
11: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
10: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
11: Kijk op belgiantradingacademy.be.
10: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
12: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Nostalgie. 2:08, goedemorgen. Hier is het nieuws met Bart van Langenoven. En de socialisten willen de verplichte zone 30 rondscholen uitbreiden.
0: Ja, van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter daar rond. Want elk jaar gebeuren er meer dan 1000 ongevallen met gewonden aan zones 30 rondscholen. Vooruit willen er ook trajectcontroles, waardoor chauffeurs verplicht moeten vertragen. En gemeenten en steden moeten binnen een straal van 3 kilometer waar de scholen liggen, de omgeving scannen op gevaarlijke punten. Mobiliteitsexperts steunen het plan van Vooruit, want veel ongevallen gebeuren niet in de straat van de school zelf, maar bijvoorbeeld op het eerstvolgende grote kruispunt. De Amerikaanse president Trump moet de journalisten van CNN, MS Now en Politico opnieuw toelaten in het Witte Huis. Dat besliste een federale rechter die oordeelde dat Trumps verbod eigenlijk ongrondwettelijk is, meldt persagentschap Reuters. De beslissing is een tegenvaller voor de Amerikaanse president in een van zijn grootste conflicten met de pers tot nu toe. Vorige week besliste Trump dat CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet meer binnen mochten omdat ze leugens en fictie schrijven. Dan nog voetbal met de Champions League voor de vrouwen. Daarin speelde Oud-Heverlee Leuven gisteravond 0-0 gelijk in een eerste wedstrijd tegen de Italiaanse landskampioen AS Roma. In blessuretijd misten de Romeinse vrouwen nog een penalty en bleef dus 0-0. Volgende week speelt Oud-Heverlee Leuven op het veld van Paris Saint-Germain.
13: Nostalgie weer.
0: Wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Morgen schijnt de zon volop en maximaal tot 25 graden. Het weekend dan, zaterdag start met veel zon. Daarna meer wolken, vooral in het westen en het centrum. Het kan er zelfs lichtjes regenen. Zondag begint bewolkt, daarna klaart het op. Weekend maximaal tussen 20 en 26 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
14: 2 weken lang, de grootste hits uit 2 decennia.
15: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
14: De 80s en 90s. Top 2000.
1: Sander en Veronique. Ja, het is al donderdag. Hè. We gaan de tijd weer even terugspoelen. Hits, kapsels en keuzes waar we nu om lachen. De vintage muziek is nog altijd goed. De rest laten we in het verleden. Welkom.

0: Goedemorgen, 7 over 8 met een liefdesverklaring van Noordkaap natuurlijk. In de 80s en 90s top 2000. Ik hou van u, dus op plaats 303 door jou gestemd. En het was een favoriet ook van Gert uit Hoegaarde, stuurt die ook net in de app.
1: En ook Lugaarde stuurt nog, ik hou van u en u en u van jullie allemaal. Zometeen gaan we door in de lijst met op 302 Right on Time van Blackbox. Mm. Maar eerst hebben wij belangrijk nieuws, yep. Want de laatste dagen gebeuren er hier bij Nostalgie vreemde dingen. Mysterieuze stemmen die inbreken in programma's. Maar dat heeft alles te maken met dit.
2: De drie van Nostalgie.
0: Ja, en ze hebben ons eindelijk verteld wat er gaat gebeuren. En voor onze club hebben wij natuurlijk geen geheimen. Sander, binnenkort kan je hier bij Nostalgie geld winnen. Heel veel geld winnen. Want drie bekende stemmen hebben samen de zin: wij zijn Nostalgie ingesproken. Maar welke drie stemmen?
1: Vanaf maandag 5 oktober beginnen wij samen aan de grootste speurtocht van Vlaanderen. Want wij gaan samen op zoek naar de drie namen. Als jij kan raden welke drie bekende stemmen samen die zin hebben ingelezen, wij zijn Nostalgie, dan win je maar liefst 5000 euro. Maar dan is de vraag natuurlijk, Veronique, hoe klinken die stemmen nu in godsnaam?
0: Jawel, wij mogen hier in primeur de stemmen laten horen. Dus let alvast heel goed op. Vanaf 5 oktober kan je dus geld winnen. 5000 euro. Maar de speurtocht begint nu.
2: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
2: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij Nostalgie.
1: Ik heb kippenvel, hè?
0: Even kwestie zien.
1: Ik heb echt kippenvel, hè? Maar wie zijn die drie? Wie zijn dat?
5: Vanaf maandag 5 oktober.
0: Maar er gaan al zoveel namen door mij.

0: Eén gespreksonderwerp in de studio. De drie van nostalgie.
1: Oh, je zijn al namen gevallen, jong.
0: Veronique de Kok, jij vond het iets te snel gaan, maar wees gerust.
1: Ja, ik focus mij op één van die stemmen en dan is de rest al gepasseerd.
0: Vanaf maandag 5 oktober ga je die nog genoeg horen, hoor. 5000 euro kunnen ze jou opleveren. Die drie van nostalgie. Vanaf 5 oktober gaan we allemaal samen op zoek.
1: En zometeen een van de hofleveranciers van de 80s en 90s top 2000. Onze Michel Klaxon staat er maar liefst 25 keer in.
0: Michel Klaxon.

0: Bij Colruyt 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
1: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
3: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
5: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
6: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: De 80's en 90's.

0: Marie. Het is 8 voor 8.
1: Is dat toch met jou? Ja, bon. Ik wou nog zeggen, Danny Klein, eigenlijk een grote madame. Met Vanja komt Joost
0: fantastisch,
1: in de lijst.
0: Hè? Ja, ja, heel fijn dat ook jij aanwezig bent in onze club. Want er komen heel veel berichtjes binnen via de app. Michel uit Massenhoven die stuurde nog super muziek. Ik ben terug in de tijd dat ik DJ was in een discotheek in ons dorp. Ik voel me terug jong en dat zonder facelift. Jullie zijn top.
1: Fantastisch. Veronique de Kok is hier al 5 minuten met dat bericht aan het lachen.
0: Ja, ik vind dat geweldig.
1: Heerlijk.
0: En Chris, ik voel mij terug jong zonder facelift. Dat is toch geweldig.
1: Chrisje uit de Pannen zegt, gelukkig kan ik muziek luider zetten en genieten van jullie fantastische top 2000. Want met het geboren en geklop op de achtergrond om ons terras helemaal te vernieuwen, werd ik een beetje gek, maar de muziek kan wel wat verlichting brengen.
0: Wel, laat ook jij eens even weten hoe je aan het genieten bent hè, van die 80s en 90s top 2000. Dat kan allemaal via natuurlijk de Nostalgie-app. Oh, en misschien in zo'n oud audioberichtje. Dat is ook altijd leuk om te horen.
1: Dat is waar. Dat is eigenlijk heel simpel. Veronique, je gaat naar de app. Daar is zo'n microfoontje.
0: Ja, en dan spreekt het gewoon in. Of je zingt het in. Maakt niet uit. Geef ons eens een boodschapje.
1: Ja, en dan nu misschien wel de bekendste poep uit de jaren 80. Dan heb ik het over Bruce Springsteen. Je kent wel die legendarische albumcover dat hij gewoon met zijn poep op de...
0: Nee, die kende ik niet.
1: Op het album staat.
0: Nee.
1: Ik zal eens moeten opzoeken. Ondertussen op 299 in jouw 80s en 90s top 2000...

0: iconisch nummer toch? Met die iconische platen, hoe is de poep van Bruce Springsteen. Sander, die luistert mee vanuit het mooie boom, laat ze weten. En ook Lilian luistert elke dag. Die zijn super tof en vooral goede muziek, zegt ze. En Peter zegt, die poep van Bruce Springsteen, die platenhoes, die hing in het groot op mijn kamer. Naast mijn posters van de P-magazine Badpakken Special. Dat waren allemaal poepjes.
1: Iconische posters, jong.
0: Iconische poepjes naast elkaar. Op 299 in jouw 80s en 90s, top 2000. Bruce Springsteen en Born in the USA. Zometeen kom je te weten wat de tweede naam van Veronique de Kok is, maar eerst...
1: Eerst is het 8:55, dus tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. En als je met een Tesla rijdt, dan merk je soms dat die niet altijd de verkeersregels volgt. Leg dat eens uit, Bart.
2: Wel, die auto's weten niet hoe snel ze mogen rijden. Ze doen dat dus niet altijd de snelheid volgen, zoals in een zone 30, blijkt uit onderzoek dat De Morgen kon inkijken. Ook de verkeersborden interpreteren Tesla's niet altijd juist en ze steken ook fietsers voorbij in een fietsstraat, wat dus niet mag. Sinds begin juni mogen die zelfrijdende auto's op onze wegen rijden, maar daar komt dus wel wat kritiek op. Amerikaans president Trump moet de journalisten van CNN, MS Now en Politico opnieuw toelaten in het Witte Huis. Dat besliste een federale rechter die oordeelde dat Trumps verbod ongrondwettelijk is en dat is een tegenvaller voor de Amerikaanse president. In een van zijn grootste conflicten met de pers tot nu toe. Vorige week besliste Trump dat CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet meer binnen mochten, omdat ze leugens en fictie schrijven.
0: Als je zo blijft praten, ga je ook niet meer binnen mogen in het Witte Huis.
2: Dare you. De top 2000 van de 80s en 90s staat ook stil bij belangrijke nieuwsfeiten. En deze keer neem ik je mee naar 1981, want dan stopte dit legendarische Brits-Amerikaanse televisieprogramma.

0: Iedereen kent natuurlijk Kermit de Kikker, Miss Piggy, Fozzie de Bear, Stedler en Waldorf. Ook die figuren staan hier soms in de studio. En de geestelijke vader van die Muppet Show was poppenspeler Jim Henson. En die zou vandaag zijn 90ste verjaardag hebben gevierd, maar is stierf in 1990 aan sepsis. En wist je trouwens dat de naam Muppet eigenlijk een samenvoeging is van het Engelse marionette en puppet?
1: Aha, we leren weer iets bij, hè?
2: Ja, ik vond het fantastisch leuk programma. Dat werd,
1: ik ook.
2: Tot in de treuren wel herhaald.
1: Oh,
2: ik heb dat nog heel veel gezien. Ja, en die Stedler en Waldorf
1: heeft nooit verveeld, hè?
2: Nee, dat is fantastisch. Maar sommige van die figuren zijn dan toch zo nog in Sesamstraat daarna beland.
0: Sesame Street,
2: denk ik.
0: Klopt, ja.
2: Die figuren zijn toch een leven blijven leiden. Ja, ik had jou die tweede naam van Veronique de Kok beloofd, maar eerst moeten we toch nog naar Erwin, hoor.
3: Het weer met Erwin.
2: Erwin, goedemorgen. Wat brengt het weer vandaag?
4: Goedemorgen. Het wordt vandaag wat frisser. Vanmiddag stijgen de temperaturen tot 18, lokaal 19 graden. Met een afwisseling van redelijk wat wolken en toch nog wat zonneschijn. Maar eigenlijk is er geen enkele reden tot klagen, want het blijft overal rustig en droog herfstweer. Morgen verdwijnen de wolken en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Hierdoor kan het ook wat warmer worden. Morgenmiddag tot 22 graden. En dan het weekend, ja, dat ziet er echt uitstekend uit. Zaterdag, dat wordt een zonovergoten warme dag bij 23, misschien lokaal wel 24 graden. En ook zondag schiet aardig uit de startblokken met heel veel zon. Later arriveren wel wat meer wolken, maar het blijft ook dan nog altijd droog en warm. Zondagmiddag tot een graad of 23.
2: Dankjewel Erwin, ik leg mijn bikini al klaar.
3: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die Klaas en op debameubelen.be.
2: Allee, vertel het ons, Veronique. Wat is jouw tweede naam? Veronique, ja. En dan?
1: Joanna. En dat is nu net de plaats van Eric Grant. Die hebben jullie gestemd op 298.
2: En waarom heet jij Joanna?
1: Mijn oma die heette Jean Joanna. En dat is dus ook mijn tweede naam geworden. Want zij is ook mijn meter.
2: Oh, en dit is jullie liedje toch, hè?
1: Ja.

0: Veronique Joanna de Kok. Of, is er nog een naam?
1: Ja, er is nog een naam.
0: En mogen we die weten? Of?
1: Ja, Raoul.
0: Veronique Joanna.
1: Joanna Raoul.
0: Raoul de Kok. Voilà, we hebben weer iets bijgeleerd.
1: That's it.
0: Op 298, denk ik, of 97 al?
1: 98 was het.
0: 298 in jouw 80s en 90s. Top 2000. Fantastische lijst. Ondertussen is het mooiste geluid van de ochtend ook weer zijn intreden aan het maken.
1: Oh, maar jij meent deze echt, hè? Nee.
0: Wat heb ik weer vast, Veronique?
1: Ja, uw geweldige melodica.
0: Ja.
1: Het mooiste geluid van de ochtend.
0: Het mooiste geluid. De gezichtsuitdrukkingen die Veronique de Kok maakt tijdens het spelen van mijn melodica. Ik kan ze moeilijk interpreteren. Oh, het lijkt soms op afschuw, schaamte, pure vreugde. Een soort opwindendheid. Het is prachtig.
1: Ja. Ja, jij kan heel moeilijk gezichtsuitdrukkingen lezen. Dus duidelijk. Op onze Instagram-pagina staat trouwens een filmpje waar dat je het zo de samenvatting kunt zien. Wat ik daarvan vind. Ja. Ik zou het dus bekijken, Sander.
0: Het is kunst. Kunst is het. Maar ja. Je moet er iets voor over hebben als je erbij wilt zijn op die 80s en 90s party. 30 oktober in Carré. A Good Shape, Technotronic, Two Brothers on the Fourth Floor en DJ sets van onder andere Sander van den Ende featuring Rob natuurlijk. Misschien wel met live melodica. Wie weet.
1: Jij gaat dat toch niet meebrengen?
0: Als het volk erom vraagt...
1: Ik zou dat niet doen, anders komt er gewoon niemand niet meer. Ik zou dat niet doen.
0: Nee. Ik heb hier een nummertje voorbereid.
1: Ik hoorde het. Ik wist dat niet. Ik heb de deur van de studio maar toegedaan.
0: Het is een nummer. Ik zal een tip geven. Het is van een Vlaamse band.
1: Ja,
0: ik
1: denk dat je heel veel tips gaat moeten geven. Want ik heb er niks van kunnen maken.
0: Ja, het is goed. Laat me nu maar...
1: Oh, allee.

0: Jawel, ik ga u nu voor de eerste keer eens een compliment geven. Dit heb ik echt herkend.
1: Als jij het weet, laat het dan even weten in de Rostalgie-app. En misschien sturen wij jou wel naar de 80s en 90s party.
2: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
7: Jan?
8: Ja?
7: Jan?
8: Ja?
7: Oeh, je hebt mij gehoord?
8: Ja, tuurlijk dat.
7: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
8: Jij nog niet, hè?
7: Ik weet het.
2: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: Accent in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
2: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
3: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
2: De Brusse invasie.
1: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
3: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
1: Oh. Niklas, daar joh.
3: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
1: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
4: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
5: Wax on. De 80's. Wax off. De 90's. Tot 2000.

0: Ja, Sander, wist je dat er in de app ook nog berichten zijn meegekomen over jouw instrumentje daar? Ja. Blijkbaar vraagt het volk er wel om.
1: Christophe stuurt, ja Sander, neem je instrument maar mee naar de party. Kijk, zit Veronique, het volk vraagt erom. Het volk vraagt erom.
0: Nee, nee, dat is eigenlijk een pseudoniem. Je hebt dat zelf geschreven.
2: Nee, dat is mijn papa eigenlijk die dat heeft geschreven.
1: Maar bon, ook Stefanie uit Tremolo heeft een bericht gestuurd. Ja, goedemorgen, Stefanie.
3: Goedemorgen.
0: Hey Stefanie, welke song heb jij herkend op die melodica?
3: Mia van Gorky.
0: Ja.
4: Sterren komen, sterren gaan. Alleen Elvis blijft bestaan.
1: Eerlijk, Stefanie, ik had het toch goed gedaan, hè?
0: Ja.
3: Ja, het was redelijk herkenbaar.
1: Redelijk, zegt
0: nee,
1: hij dan.
0: Nee, het was goed. Deze keer was het een keer goed. Ik geef het ook wel toe, echt waar. Dat was natuurlijk juist, hè, Mia van Gorky. Zeg, proficiat, jij gaat erbij zijn natuurlijk op onze party. Waarom wil je er zo graag bij zijn?
3: Ja, ik heb vorig jaar, juni vorig jaar ontdekt dat ik zwanger was. Na 4 jaar. En 2 weken later ontdekt dat ik huidkanker had.
0: Oh, oh nee. Ja.
3: En dus mijn jaar nu is redelijk rot geweest.
0: Ja. Dat geloof ik. Dus nog eens heel even verstand op nul op die party.
3: Ja.
1: Ah, wel, Stefanie, maar ik gun het jou zo hard. Ik hoop dat je daar een fantastische avond tegen beleeft.
0: Beleefd,
1: en als je ons tegenkomt, wij trakteren het eerste pintje.
3: Ja, ik drink niet.
1: Ach, een cola, een spuitwater. Eender wat je wil, wat je hartje verlangt, Stefanie. Maak er nog een mooie ochtend van en bedankt om op te staan in de leukste club van Vlaanderen.
3: Dankjewel.
0: Dag Stefanie.
5: De 80s en 90s top 2.

0: nog een toppertje van Kim Wilde. Op 294 door jou gestemd. Ja, we zitten aan de kleine cijfertjes bijna, hè.
1: Oh, het is ongelooflijk hoe snel dat gegaan is.
0: Zo aftellen. Maar ja, morgen is het zover, hè. Al weten we het.
1: Ja, morgen doen jullie de finale trouwens ook, hè.
0: Klopt.
1: Tussen 3 en 6, wat ik zei gisteren. Iets voor 6 uur, maar ik heb wel even benadrukt. 6 uur in de namiddag, hè.
0: Ja, ja, dat zal misschien iets later ook zijn. Ja, we gaan gewoon door totdat we aan onze nummer 1 zitten, hè. Ben zo benieuwd.
1: Je kan nog altijd stemmen, hè. Het zijn de laatste uurtjes eigenlijk. En dat doe je in de app of op nostalgie.be.
0: Ja, dat is dan vooral op de laatste 10 nummers. Die moet je dan in de juiste volgorde zetten.
2: Uh-huh. Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Jij hebt de lijst nog voor jou, hè?
0: Ja, jij gaat door met Cici Peniston op 293 en Finally.
1: Dankjewel.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
6: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
7: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Europabank. De bank die durft.
1: Goedemorgen, het is bijna 8:58. Het nieuws met Bart van Langehoven. En blijkbaar liggen de Tesla-auto's onder vuur.
11: Ja, want als je met zo'n wagen rijdt, dan merk je soms dat die niet altijd de verkeersregels volgt. Tesla's weten wel hoe snel ze mogen rijden, maar doen dat niet altijd. Zoals in de zone 30 bijvoorbeeld, blijkt uit onderzoek dat de morgen kon inkijken. Ook de verkeersborden interpreteren Tesla's niet altijd juist en ze steken ook fietsers voorbij in een fietsstraat, wat dus niet mag. Sinds begin juni mogen die zelfrijdende auto's op onze wegen zelfstandig rijden. Maar daar komt wel wat kritiek op als je rekening houdt met die verkeersveiligheid. Rijke families hebben nog snel zo'n 25 miljard euro aan belastingvrij geld geschonken aan hun kinderen via familiale ondernemingen en vennootschappen. Dat is 3 keer zoveel als in 2024. Door een familiebedrijf weg te schenken, vermijden ondernemers dat hun nabestaanden na een overlijden erfenisrechten van 3 of 7% moeten betalen. Maar de regering verstrengde die wet intussen door woningen die in een vennootschap zitten niet langer belastingvrij weg te kunnen schenken. En in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingswedstrijd tegen Kalinina in 3 sets. Niet echt verrassend als je weet dat Kalinina 48ste staat op de wereldranglijst en onze Otsipka is pas nummer 474. Op dit moment speelt Greet Minne de tweede enkelwedstrijd. De Billie Jean King Cup is het officiële WK tennis voor landenteams bij de madame.
2: Nostalgie weer.
11: Wisselend bewolkt bij 21 graden. Morgen schijnt de zon volop en maximaal tot 25 graden. Het weekend dan, zaterdag, start met veel zon. Daarna meer wolken, vooral in het westen en het centrum. Het kan zelfs lichtjes regenen zaterdagavond. Zondag begint bewolkt, daarna klaart het op. Weekend maximaal tussen 20 en 26 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
12: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
2: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.
1: 2 geweldige decennia in 1 lijst. We hebben al genoten de afgelopen dagen. We gaan naar de 80s met Alphaville zometeen, maar eerst een 90s dance hit. Want hier komt Cici Peniston. Yeah.

Forever Young, daar zijn we hier volle bak mee bezig. De 80s en 90s top 2000. Elfenville op 292. En we zitten wel al op de voorlaatste dag van die verjongingskuur. Dat is toch het gevoel dat ik heel veel tegenkom in de Nostalgie-app. Ik hoorde Veronique daarnet ook nog iets voorlezen over iemand die zich terug jong voelde zonder facelift. Dus geniet maar volop mee op het werk, onderweg of ergens buiten België, want ook daar blijf jij trouw aan Nostalgie. Dat is tof om dat te zien. Dirk stuurt net nog een prachtige foto van gisteravond in de Dolomieten. En ja, als jij ook ergens anders bent, je mag het altijd sturen. Zeer, zeer welkom. Ik ben altijd heel nieuwsgierig. Zometeen, 90s pop met R.E.M. en Kate Pearson. Maar eerst iemand die al heel jong geschiedenis schreef en nog altijd heel fier mag zijn. Want ze is nog altijd de enige die het Eurovisie Songfestival voor België won. Dat gebeurde in 1986, 40 jaar geleden. Sandra Kim, 291.

0: The shiny happy people zitten duidelijk aan de andere kant van de radio. Dat lees ik in de Nostalgie-app. Tof. 290 was voor R.E.M. en Kate Pearson. En Laurens die gaat straks sporten, personal training. Maar de muziek is zo goed, waardoor ik zeker lang ga blijven plakken in de auto. Ah, dat is een excuus, hè? Je kan toch gewoon nostalgie meenemen in je oortjes ook. Ah nee, tijdens de personal training moet je waarschijnlijk wel luisteren. Ja, het is kiezen, hè. En kiezen is altijd een klein beetje verliezen.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: De grote doorbraak van Milk Inc. in België. Toen nog met Anne Vervoort als het gezicht van de groep. En Reggie met Dreadlocks, zag ik gisteren nog. Op 287 en ook de laatste Modern Talking, die komt er zo meteen aan.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
5: Stel, ik wil leren traden.
6: Ja?
5: Hoe begin ik daar dan aan?
6: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
5: En hoe leer ik het in de praktijk?
6: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
5: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
6: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
5: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
6: Kijk op belgiantradingacademy.be.
5: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
7: Vandaag opera. En morgen Booktopia? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Ente Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
8: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
7: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
9: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
1: De 80s en 90s tot

Fleetwood Mac ook heel aanwezig in de 80's. Dit was een hit uit 1987. Little Lies op 288. En ik weet dat ik over enkele minuten ongelooflijk veel plezier ga hebben. Want ik heb gisteren nog eens gekeken naar de clip van de live versie van Slippery People van Talking Heads. 1985 was dat. Zalig, die energie op het podium. Ook tussen David Byrne en zijn zangeressen. En ook zo goed, nog steeds eigenlijk in 2026. Slippery People komt uit de legendarische concertfilm Stop Making Sense. Altijd de moeite om daar nog eens naar te kijken. Dat kan je trouwens doen. Heel dat concert staat op YouTube. Meer dan 40 jaar later staat David Byrne ook nog altijd op een podium. En blijkbaar ook nog een sterke show. Eerst naar een totaal andere dansvloer. Als je goesting hebt om te dansen, feel free. Want hier komt Milking.

0: Dag, ik ben Pascal. Ik ben woonachtig in een gemeente tegen Gent. En ik heb 3 maal de Talking Heads ingestuurd. Ik hoop dat ik ze nog alle 3 kan horen. Want ik ben een geweldige fan van Talking Heads.
1: Nummer 286.

0: Ik heb mijn danskanaal gedaan hier in de studio. Slippery People was dat van Talking Heads op 286.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Krijg je net voor 10 uur. Endless Love, Diana Ross en Lionel Richie uit de gelijknamige film. Eerst romantisch. Maar een tragisch einde. Heb je hem ook gezien? Net voor 10 uur ga je die dus horen. En ook Mylène Farmer komt zo meteen.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza. Ruim.
6: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Oh, yellow.
8: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
9: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
8: Ja. Kom een keer kijken.
9: Amai. Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
11: B-Bad.
10: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Europabank.
15: Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
16: Wauw, ja. Ja!
17: Maar ja...
15: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
17: Ja! Maar ja...
15: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
17: Ja! Maar ja...
15: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
18: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
20: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
21: Je informeren voor je gaat renoveren.
22: Nummer 285.
23: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
21: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
23: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
21: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
24: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
25: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken. Nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
26: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
1: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

0: gaan die wereld uit en dat zong hij blijkbaar voor een vroegere klasgenote die hij terug tegenkwam en in de prostitutie was beland en verslaafd aan heroïne. Frank Boeijengroep hoor je in de 80s en 90s top 2000 op 284. Nostalgie. Dat is toch wel een van de artiesten uit Nederland die die Nederlandstalige pop toch een volwassen en heel eigen geluid gaf. Veel respect voor Frank Boeijen. Dank je wel om hem in de lijst te stemmen. Zometeen nog meer 80's en weer een filmhit. Want een jaar na The Blue Lagoon, oh, vond ik een fantastische film als puber, was Brooke Shields opnieuw te zien in een liefdesfilm in 1981. En dat was Endless Love. Ik zag hem in de bioscoop met Brooke Shields en Martin Hewitt. Die is mij nu compleet ontgaan. Het waren twee smoorverliefde pubers. En ik dacht, oh, zo'n romantisch verhaal. Maar vergeet het maar. Het begint dus echt als een grote tienerliefde. Maar de jongen wordt heel obsessief en hij eindigt zelfs in de gevangenis. Dus veel minder romantisch dan de hit klinkt die je zo meteen hoort. Eerst nog op... eventjes kijken. Op 283. Right Said Fred.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: De herinneringen komen helemaal terug met deze Endless Love uit 1981. Prachtig nummer van Diana Ross en Lionel Richie. En Francis stuurt, ik was 13 toen Endless Love in de cinema kwam. Het was kinderen niet toegelaten, maar mijn mama vond dat ik hem mocht zien, dus ze nam me mee. De dame aan de kassa wou geen ticket verkopen, ondanks dat mijn mama toestemming gaf. Dus tranen met tuiten gehuild, er was toen nog geen streaming. Dus heeft het wel even geduurd voordat ik hem eindelijk kon zien. Ah, Francis, ja, dat is zeer herkenbaar. In ieder geval, en het is nog een nummer dat, ondanks dat het uit 1981 is, gegeerd wordt als openingsdans, want dat heeft Anthony gestuurd. Ons trouwnummer 2 jaar geleden. Super allemaal.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: De afgelopen weken nog vaak zien verschijnen na het overlijden van Dolly natuurlijk. Zo'n toffe energie ook tussen die twee. En enkele jaren geleden weer een hype dankzij de Beckhams. Kenny Rogers en Dolly Parton na het nieuws met Islands in the Stream op 281.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Knaldi. Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
6: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
7: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
6: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
10: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
9: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
10: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
11: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
12: Ik ben het beu!
13: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe ver door, lievers?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij

0: Het is 9:55. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En in Brugge is voor het Assisehof het proces gestart tegen Chris van de Haverbeke.
1: De landbouwer van 48 uit Oostkamp die er terecht staat voor de moord op zijn twee dochters en een moordpoging op een moeder en ex-vrouw. Feiten dateren van november 2022. De politie vond toen op de boerderij van Haverbeke de twee lichamen van zijn dochters. De landbouwer had hen verstikt omdat zijn vrouw hem had verlaten en wilde scheiden. Vandaag pleit onder meer de openbare aanklager en de advocaten van de verdediging. Chris van Haverbeke riskeert levenslang. De uitspraak valt in principe op vrijdag 2 oktober. 7 op de 10 bedrijven meten al hoe lang hun personeel precies werkt per dag. Want vanaf 1 januari moeten onze ondernemingen verplichtend systeem gebruiken van Europa, waarmee ze de gewerkte uren van hun personeelsleden registreren. In dienstenbedrijven blijft die registratie nog een probleem. Veel Vlaamse werkgevers zijn er ook tegen, omdat ze dan niet kunnen werken op basis van vertrouwen. En dat vinden veel CEO's cruciaal. In Wallonië ligt dat duidelijk anders. Daar is 6 op de 10 voorstander van dat registratiesysteem, omdat ze dan de overuren beter kunnen opvolgen. En in Marokko wint de Liberale Partij voor Authenticiteit en Moderniteit van koning Mohammed VI de parlementsverkiezingen. Ze haalt 97 zetels, die partij, en 30-tal meer dan de RNI. Dat is dan weer de partij van premier Akanouche. Die zakt van 102 naar 66 zetels. Kans bestaat dat koning Mohammed kiest voor een vrouwelijke premier en dat zou pas de tweede zijn in de Arabische wereld na de vrouwelijke premier in Tunesië. Bij de Marokkaanse parlementsverkiezingen ging amper 6 miljoen van de 27 miljoen mensen naar het stemlokaal.
0: Wauw, dat is knap zeg. Mm-hmm. Een vrouwelijke premier in Marokko.
1: In de Arabische wereld, inderdaad. Ja, toejuichen die handel.
0: Dat gaan we zeker doen.
2: Nostalgie weer.
1: Een wisselend bewolkte donderdag bij zo'n 21 graden met soms ook wat zon. Morgen schijnt dan die zon volop en 24 graden. Zaterdag begint zonnig. Daarna meer wolken, vooral in het westen en centrum, waar het ook lichtjes kan regenen. Maxima zaterdag van 20 tot 26 graden. Zondag begint de bewolkt, daarna opklaringen en 23 graden. En maandag blijven die wolken overheersen en tot 27 graden. Dan maandag.
0: Ik zag dat ook, zeg. Het wordt nog warmer.
1: Ja, dinsdag en woensdag 30 graden zelfs. Dus, meer nieuws.
0: Ja,
1: sorry.
0: Zeg maar.
1: Meer nieuws en weer vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad, maar de vooruitzichten zijn geweldig. Hè?
0: Ja, laat maar komen.
2: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia. We are 80s. We are 90s. We are nostalgie. De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

Joyride, ja, in de 80s en 90s kon dat nog. Tegenwoordig heb je direct een hele dikke boete te pakken. Roxette op nummer 280. En ik was daarnet aan het denken, ja, eigenlijk in de 80s reed ik heel veel met de fiets. Ik was toen ook nog heel erg jong. Toen ik zo 11, 12 was, denk ik, had ik een shopper. Ken je dat nog? Een shopper? Oh, ik vond dat een coole fiets. Ik wilde geen gewone saaie meisjesfiets. Mijn ouders die zaagden. Maar ik zeg, nee, ik wil een shopper. Ik heb hem ook gekregen. En ik had daar dan pinkers op gezet. Echt pinkers, vooraan en achteraan. En ook een radio. Een radiootje in het midden zo, op mijn stuur. Toen al, duidelijk, gefascineerd door radio. Maar in de 90s deed ik echt alles met de auto. En de meeste mensen, denk ik, dat is dan nu weer helemaal veranderd. Want je ziet heel veel e-bikes, bikefietsen, speedpedelecs. Ook weer heel veel racefietsen. Ik zie jonge vrouwen op een racefiets. Ik vind dat wel sexy, eerlijk gezegd. Dus dat is allemaal weer veranderd. Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Wat was jouw vervoersmiddel in de 80s en in de 90s? Je mag dat altijd delen in de Nostalgie-app. Ik heb twee totaal verschillende werelden vlak na elkaar. De weemoed van Laura Pausini zo meteen uit de 90s. Eerst de groep die ervoor zorgde dat rap vanuit de clubs ook de hitlijsten binnenkwam. Rapper's Delight, dat is natuurlijk de Sugar Hill Gang op 279.

0: van Laura Pausini en op 278. Ik had het daarnet over mijn shopper, mijn fiets die ik had in de 80s en daarna in de 90s met de auto. Sophia, die had een echte BMX crossfiets. Ja, dat was ook heel erg in natuurlijk. Ook Juri reed toen al graag met het openbaar vervoer, omdat het leuk was. En ze stipt en op tijd reden. Nu wandel en fiets ik veel. En Fabienne die reed met een pugbromfiets, met een shopperstuur. En ja, dat werd dan opgedreven, hè, van 25 naar 40 per uur. En dat allemaal zonder helm. Het waren duidelijk andere tijden. En Arno heeft van alles gehad. Een racefiets, een mountainbike. En ja, ook een shopper met zo'n hoogstuur en schakelen tussen je benen. Heerlijk was dat. Ik heb trouwens gezien dat ze die nog verkoopt. Tweedehands. Toch eens over nadenken.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: 10 om te zien, iconen op 276. Ze waren er niet weg te slaan. Ken je de choreo nog van deze? Het was hun grote doorbraak. Diep, zo diep. Van Get Ready, zo meteen op 276.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunmap.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van
1: nummer
6: elk moment
1: 277.
6: De rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
7: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.

0: van de bergen?
1: Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
2: Ben je op zoek naar je eerste job?
3: Zo klaar voor.
2: Of is het tijd voor een carrière-switch?
4: Ja, zo klaar voor.
2: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
4: Zo klaar voor.
2: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
5: De 80's en 90's tot 2000.

Get ready op 276. En Michel die reed blijkbaar met een mobilet en ging daar zelfs mee op vakantie vanuit Leuven naar Zeeland. Amai, dat is wel straf en toebak. 80s en 90s top 2000. Daarnet heel uitgelaten met Get Ready. En nu een totaal ander gevoel. We gaan stil worden, want Mark Knopfler geeft in deze een stem aan een stervende soldaat die afscheid neemt van zijn kameraden. Prachtig aangrijpend blijft het. 275, Dire Straits en Brothers in Arms.

0: Of je nu naar geluisterd hebt met oortjes in de auto onderweg. Of misschien gewoon op het werk. Het is altijd kippenvel. Ook Rob had dat gevoel. Hij kreeg kippenvel van deze Brothers in Arms van Dire Straits. En Rebecca stuurt, als je zo weet wat de betekenis is, dan luister je toch compleet anders naar een nummer. Dat is waar. 275.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000. Should I stay or
0: should I go now? Ja, de Clash geeft je straks ruim 3 minuten om te beslissen. Britse punkrock op 272. Maar eerst de Levi's Jeans Boy, Nick Kamen.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van nostalgie.
2: Wij zijn
3: nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij nostalgie.
4: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
5: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Drift vaatwascapsules Platinum Plus voor maar 29,99 euro.

Mijn krijg je hier niet buiten. Should I stay or should I go? En ik hoop dat jij er net hetzelfde over denkt. Als het gaat over de 80s en 90s top 2000. Je hoorde The Clash op nummer 272. Prince, wie weet wordt hij onze nummer 1 in deze lijst. Met Purple Rain zou dat kunnen. Dat kan je nog altijd mee bepalen op nostalgie.be of ook in onze app. Tot morgen iets voor 4 uur in de namiddag kan je nog swipen voor die top 10. Dus ja, doe het als je nog wil dat jouw favoriet op nummer 1 terechtkomt. Met deze staat hij op 271. The Most Beautiful Girl in

0: Bruce Hornsby en The Range met The Way It Is. En Charlotte stuurt, ik hoorde plots deze. Tupac en Changes, inderdaad. Met een flinke sample erin van The Way It Is van Bruce Hornsby. En Charlotte stuurt, maar die komt niet meer zeker. Haha, Charlotte. Ik zou gewoon blijven luisteren, wie weet. Dat is namelijk die grote verrassing natuurlijk. Dit is een 80s en 90s lijst. Dus het zou best kunnen dat die Tupac, dat die er door jou heel hoog is ingestemd met Changes. En de finale van deze geweldige lijst, die hoor je morgen namiddag met Veronique en Sander. Die er ook helemaal 80s of 90s zullen uitzien. Daar hebben ze werk van gemaakt. Ze hebben voor elkaar outfits gekozen een paar weken geleden. En die staan nu ook op onze Instagram, Nostalgie België. Er staan er 4 op, 4 voor Veronique, 4 voor Sander. En jij mag nog altijd meekiezen met welke outfits morgen namiddag hier in de studio staan. Dus ik zou dat echt wel doen. Het staat op Nostalgie België. Als je ons nog niet zou volgen, wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen, want dan mis je ongelooflijk veel toffe dingen die hier voor en achter de schermen gebeuren.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Ja, Billy Ocean die bleef in de tweede helft van de jaren 80 de ene hit na de andere maken. De zesde en laatste keer hoor je hem na het nieuws op 273 keer Out of My Dreams.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op DeLijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op DeLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
6: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizer Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
7: Reizen Lauwers.
6: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.
7: Reizen Lauwers.
8: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
9: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de middag. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
14: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
13: Want heel af en toe...
15: Ik vind wel dat Stellatje heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
13: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad Huppel-hondenkoekjes.
16: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor Kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 10:55. Het nieuws met Bart van Langehoven en de Vlaamse leerlingen in het secundair... Secundair? De deur niet, in het secundair. Die drinken blijkbaar minder alcohol.
4: Jij hebt niks gedronken? Nee, sorry. Grapje. Ze gebruiken ook minder illegale drugs. Als je dat vergelijkt met 10 jaar geleden, zegt het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs, het VAD, is dat. Toch blijven nog te veel jongeren alcohol drinken, want het aantal dat daardoor problemen kreeg op school of met de politie, dat verdubbelde. En jongeren liggen ook vaker in het ziekenhuis of op de spoed, omdat ze dus te veel dronken of drugs namen. Binge drinken blijft een aandachtspunt. 2 op de 10 leerlingen deed het minstens 1 keer. Bij de 17-18-jarigen loopt dat aandeel zelfs op tot bijna 50%. Meisjes die op 2 uur tijd 4 glazen alcohol drinken, doen aan binge drinken. Bij jongens ligt de grens op 6 glazen. Je betaalt vanaf morgen opnieuw meer voor stookolie, bijna 6 eurocent per liter. Maximumprijs als je minstens 2000 liter bestelt, staat nu op 1,52 euro vanaf morgen dus. En in het officieuze WK landentoernooi tennis, zeg maar de Billie Jean King Cup, heeft Greet Minne gestund in de kwartfinales tegen Oekraïne. Door de 2e wedstrijd te winnen van het nummer 7 van de wereld, en dat is Elina Svitolina in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-4. Greet Minne staat pas 217e op de wereldranglijst en het staat nu dus 1-1 tussen België en Oekraïne. Het dubbelspel beslist straks wie naar de halve finales gaat van dat officieuze WK voor landenteams.
0: Dat is chic van Greet.
4: Ja.
0: Goed gedaan.
4: Ze zei...
17: Nostalgie weer.
0: Wat wou je zeggen? Sorry.
4: Ze zei zelf van, ik weet niet hoe ik het gedaan heb.
0: Ze heeft het gedaan, dat is het belangrijkste.
4: Ja, voilà. Deze namiddag blijft het wisselen bewolkt bij zo'n 21 graden. Morgen schijnt de zon volop en 24 graden. Zaterdag dan begint opnieuw zonnig. Meer wolken wel in de namiddag. Vooral dan in het westen en centrum, waar het ook lichtjes kan regenen. Maxima zaterdag van 20 tot 26 graden. Zondag eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 23 graden. En ook maandag blijven die wolken overheersen bij warmere maxima tot 27 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
17: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
18: We are 80s. We are 90s. We are
17: nostalgie. De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

0: Heerlijk sound van de Pet Shop Boys. Zo belangrijk geweest in de 80s en nog altijd. West End Girls was hun eerste grote hit, 1985. En op 269.
1: De 80s en 90s, top 2000.
0: Gaat ook vanavond nog door tot 9 uur. Of misschien wel later gewoon altijd blijven luisteren. Televisie kijken is deze week echt niet belangrijk. Venga Boys komen eraan. Grote 90s hit We Like to Party. En als er iemand is die al heel veel gefeest heeft in zijn leven, dan is het Boy George wel. Die gaat trouwens weer opnieuw toeren met zijn oude groep, met Culture Club. Ze beginnen eraan op 7 december. Het zijn wel alleen maar concerten in de UK en Frankrijk. Ook ABC gaat daarbij zijn als gast. En Haircut 100 is een groep die heel erg ver zat bij mij. Maar het is allemaal wel uit de 80s. En hij is ook een hele populaire DJ geworden natuurlijk. Hij stond in New York deze zomer ook nog achter de draaitafels voor de Pride. En ook heel veel al op Ibiza DJ set gespeeld. Dat klinkt dan zo. Sorry voor de slechte kwaliteit, maar dat is een DJ-set van Boy George op Ibiza. Waar de mensen wel compleet uit hun dak gaan. En af en toe roept hij er ook iets tussen en dan weet je ook dat het Boy George is. Hoor je het? Maar het begon dus allemaal natuurlijk met zijn band Culture Club. En die single Do You Really Want to Hurt Me op nummer 268.

0: Je weet wat je moet doen als je er wil bij zijn op het beste feestje van dit jaar in de Carré in Willebroek, 30 oktober. 80s en 90s party. Tickets bestel je op nostalgie.be of in de app Niet te missen. Als je er vorig jaar bij was, dan weet je dat. Els, Rudy, Luc, Charlotte, Yves, Christa, het zijn enkele van de luisteraars die allemaal hetzelfde gevoel hebben. Wat een zalige muziek. En er komt nog zoveel meer en ook iets heel gevoelig.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Want George Michael komt nog eens. 40 jaar geleden en nog altijd dezelfde impact. Hij ontroert. A Different Corner op 263 straks. En de hoogste notering voor Doe Maar, die hoor je zo meteen.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
8: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles, plus één fles gratis. Dat is veel wijn, voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is het, schrijf je dan snel in via play.tv/tickets.
10: Je informeren voor je gaat renoveren?
11: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
10: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
11: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
10: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
12: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
13: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
14: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
1: De 80s en 90s tot 2000.

Prince van Dove Cry op 265. Nostalgie. En hij komt nog 4 keer terug, waarvan 1 keer natuurlijk in die top 10 morgen. En ik ben echt heel benieuwd waar hij gaat eindigen. Jij kan dat nog altijd mee bepalen, dat weet je. Laure stuurt net een bericht. We zijn met onze campervan onderweg naar Slovenië. De top 80s en 90s maakt de lange verplaatsing zelfs plezant. De ene meezinger na de andere, zalig. Dat is super tof, Laure. En geniet natuurlijk van de vakantie daar in Slovenië. En altijd voorzichtig blijven rijden met zometeen George Michael. Ja, bij Wham was hij echt zo de vrolijke jongen die ons liet dansen. Maar solo liet hij dus een compleet andere George horen. En ja, ook tonen hoe kwetsbaar hij was. Solo hebben jullie hem er 11 keer ingestemd. Daar ben ik heel blij mee. Dat weet je als grote fan. Ook Veronique is al aan het wachten op deze. A Different Corner. Hij legt zijn hart heel voorzichtig op tafel. Het is een van zijn meest persoonlijke songs, heeft hij later gezegd. Maar nu eerst alles behalve ingetogen. Gewoon de kaarten op tafel. Salt en pepper. Cinderella cut it up one time.

0: Wat een stem onze George stuurt, Viviana. Wat een gemis. A Different Corner, die hoorde je. Ja, prachtig nummer. En hij is ook trouwens een kanshebber, hè, voor die nummer 1 morgen. Ik ga straks nog een overzicht geven van al die top 10 nummers.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Waar YouTube trouwens ook tussen staat. Ze vertegenwoordigen zowel de 80s als de 90s in de lijst. 1987 is deze. Still haven't found what I'm looking for. Hoor je straks op 261. En over 3 minuten de laatste keer Simply Red in de lijst.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: Tiscamania, media bij Carrefour.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
10: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
12: It's a Sunweb holiday.
11: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
13: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
14: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
13: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
15: Go Yellow!
1: De 80s en 90s, top 2000, met Alexandra.

Simply Red heeft het goed gedaan in deze 80s en 90s tot 2000. Dit is de hoogste. Op 262 hoorde je Something Got Me Started. Ja, en morgen al de grote finale dag natuurlijk met tussen 3 en 6. Echt de finale met Veronique en Sander. En je weet het, je kan nog altijd stemmen voor de top 10. De 10 songs die staan vast, maar de volgorde nog niet. Dat doe je op onze website of in de app nostalgie.be. Daar kan je swipen en liken of niet liken. En dan komen wij natuurlijk zo net voor 4 uur bij een resultaat en weten we wat die top 10 wordt met Veronique en Sander. Ik heb nog even een mix hier klaarstaan waar al die 10 songs in zitten. Kwestie om het auditief ook nog eens eventjes goed te kunnen horen.

dan hoor je ook weer hoeveel uiteenlopende dingen er in deze lijst staan. En muziek die gemaakt werd in de 80s en de 90s. Stemmen dus, swipen en liken in de app of op nostalgie.be. Begin nu zo te denken, ha, misschien staat Céline Dion wel op nummer 1 met al die concerten in Parijs. Het wordt spannend. En met deze staat U2 op nummer 261. I still haven't found.

0: I still haven't found what I'm looking for van U2. En ik denk dat ik een probleempje heb hier in de studio met onze tafel. We gaan nog eens proberen. Nee, het is helemaal vastgelopen. Het is helemaal vastgelopen. Wacht, we gaan nog eens proberen om iets te fixen. Maar er gebeurt hier niks meer in de studio. Dus ik zal een beetje blijven praten. Misschien dat onze technici ondertussen er iets kunnen aan doen. Maar ik kan niks doen behalve praten. Gelukkig heb ik mijn stem nog. Ik zou nog de Blues Brothers willen aankondigen met Everybody Needs Somebody to Love. Maar de computer is vastgelopen.
1: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met de Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van de Standaard.
2: Stel, ik wil leren traden.
3: Ja?
2: Hoe begin ik daar dan aan?
3: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
2: En hoe leer ik het in de praktijk?
3: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
2: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
3: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
4: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
3: Kijk op belgiantradingacademy.be.
4: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
5: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
6: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
5: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
6: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
7: Yay!
4: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
8: Dom, 4 chefs van Jam, met z'n weren.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusse invasie.
8: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
8: Oh. Niklas, hallo. Oh,
10: de open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
8: Wat toch even proberen een douche te pauwen hier, Toast. We'll be right back.

0: onze uitzendcomputer is een beetje gek aan het doen, momenteel in de studio. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Alexandra gaat rustig haar boterhammen eten zometeen. Ja. Van ons heb jij Blues Brothers.
1: Spannend. Ja, de Blues Brothers moesten eigenlijk nog komen. Ga je niet er ergens tussen zitten?
0: Ja, je hebt erop gestemd, dus je krijgt ze. Voilà, kijk eens aan. Op, even kijken. 260.

0: Kijk.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Bart. Oké, nieuws. Let's go.
1: In Brugge is het assiseproces gestart tegen Chris van Haverbeke. Dat is de landbouwer van 48 uit Oostkamp die er terecht staat voor de moord op zijn twee dochters en de moordpoging op hun moeder en ex-vrouw. De feiten dateren van november 2020. Politie vond toen op de boerderij van Haverbeke de twee lichamen van zijn dochters die de landbouwer had verstikt. Omdat zijn vrouw hem verlaten had en wilde scheiden, je hoort de advocaat Chris Vinken.
2: Mijn zorg is eerder dat het al heel veel in de media aan bod gekomen is vanuit alle aspecten, waarbij soms mijn cliënt echt wel negatiever voorgesteld is als persoon dan dat hij is, denk ik. En de vraag is in welke mate dat de jury dat meeneemt naar de zittingszaal.
1: Vandaag pleit onder meer de openbare aanklager en de advocaten van de verdediging. Chris van Haverbeke riskeert levenslang. De uitspraak valt in principe op vrijdag 2 oktober. In Mechelen staat de eerste pakjesautomaat van het Nederlandse bedrijf PostNL. De lokker past in een nieuw netwerk dat de postonderneming wil uitbouwen in ons land. Onder meer ook in Brugge, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Oostende. Vooral aan de trein- en busstation. Supermarkten en in de stadcentra. De laatste jaren ontploft het aantal pakjesautomaten, want ook concurrent Bpost willen dit jaar nog honderden extra plaatsen. PostNL heeft nu al 1200 afhaalpunten bij ons, zoals in krantenwinkels. En de postbedrijven zien ook dat al maar meer klanten kiezen voor een lokker. Die is altijd open en je moet niet aanschuiven in de rij. De Amerikaanse inlichtingdienst CIA die waarschuwt tenslotte in verschillende Europese regeringen dat Rusland een drone-aanval voorbereidt op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat schrijft de Spaanse krant El Mundo, die baseert zich op een anonieme bron dicht bij het Litouwse ministerie van Defensie, maar ook op diplomatieke bronnen en defensieanalisten. Rusland zou de drones verstoppen in containers op handelsschepen en ze lanceren vanaf de zee. In de drones zit gemiddeld 5 kilo springstof en ze kunnen doelwitten aanvallen van op 600 kilometer.
3: Nostalgie weer.
1: Ook deze namiddag blijft het wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Morgen schijnt de zon volop en tot 24 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna meer wolken, vooral dan in het westen en het centrum, waar het ook lichtjes kan regenen, maximaal van 20 tot 26 graden. Zondag eerst bewolkt, na opklaringen bij 23 graden. En maandag bewolkt en tot 27 graden. En meer nieuws lees je natuurlijk altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Oké, het feit dat we net een weerbedje hebben gehad is goed nieuws. Als het goed is, gaan we nu normaal gezien ook kunnen verder gaan met muziek. We gaan een keer kijken.
4: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
5: We are 80s.
4: We are
5: 90s.
4: We are
5: nostalgie.
4: De 80s en 90s, top 2000.
0: Met Marcia. Kijk, dat is dan weer de charme van radio. Hè. Als het misloopt, dan loopt het ook een keer goed mis. Volledig live, kijk eens aan. Je had de Blues Brothers nog te goed van ons. Hopla, op 260. Komt in orde.

0: The Blues Brothers. Everybody needs somebody to love.
1: De 80s en 90s. Top 2000.
0: Oké. We hebben eventjes een bewogen middagje gehad hier al met onze uitzendcomputer, maar als het goed is, gaan we nu gewoon op ons tempo kunnen verder genieten van jouw lijst. De 80s en de 90s, top 2000. De soundtrack van onze jeugd, ja toch? De lijst die jou terug op je scoutsvuiven gaat droppen. Misschien achter het stuur van je allereerste auto. Of op je puberkamertje aan je cassettespeler. Elke song die je hoort in deze lijst is voor iemand wel een leuke herinnering. En de volgende is nog zelfs lekker dansbaar. Maar ook. We zijn bij 257 hier nu met The Only Way Is Up van Yaz and the Plastic Population.

0: eerst nog even langs Queen zometeen. Another One Bites the Dust. Komt eraan.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schat, geweldig.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
8: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
8: Oké.
1: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Ik ben het beu!
9: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
10: Decimo!
9: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
11: Reizen Lauwers.
9: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.
11: Reizen Lauwers.
12: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
13: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet. Hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
12: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
13: En meneer Barbara ook mee.
12: Of weet je wat?
13: Vergeet Barbara.
14: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer... Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
15: Top 2000. 255.

0: Niet te veel nadenken over morgen. Maar leven, dansen en plezier maken in het hier en nu. Mooi levensadvies van Jimmy Cliff op 254. Maar ja, toen was dit er nog niet natuurlijk.
1: De drie van nostalgie.
0: Het mysterie waar we de komende weken ons hoofd over gaan breken hier bij Nostalgie. We weten sinds vanmorgen eindelijk dat het over drie bekende Vlamingen gaat. Drie bekende stemmen die we dus samen moeten ontmaskeren in ruil voor 5000 euro. Daar kunnen we wel wat mee, hè? Met die som geld. Hola. Straks over een dikke 5 minuten ga je ze al een keer horen, die drie stemmen. Luister goed, laat dat al eventjes sudderen. En dan gaan we vanaf maandag 5 oktober op zoek naar de drie van nostalgie. Spannende tijden op komst. Maar voor nu gaan we nog even los met de 80s en de 90s. In excess nu, op 200.

0: know you're one of my kind.
1: De 80s en 90s tot 2000. Nostalgie 252.

0: De poppy beats van Ace of Base. The Sign op 252.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Oh kijk, en we blijven nog even in Zweden straks met deze ABBA. Onderweg op 251.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van nostalgie.
2: Wij
3: zijn
4: nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij nostalgie.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf 24.500 euro.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
1: En 90s top 2000
9: met Marcia.
1: 251.

0: Chris Isaac. Vol vuur en verlangen op 250 met zijn Wicked Game.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Die wordt ook meegezongen trouwens door de liefste Tasha.
2: Hey, het is Tasha hier. Ik moet het spijtig genoeg een klein beetje stiller aandoen, want mijn man heeft net met de nacht gestaan en ik was dat hard aan het meezingen met al die geweldige hits uit de top 2000 van de jaren 80 en 90. Ik ben zelf van 78, dus dit is puur jeugdsentiment.
0: Zalig. Nee, zachtjes meezingen is ook meezingen, Tasha. Zolang je er maar van kan genieten op je eigen manier, lekker luid of heel stilletjes. We gaan nu naar puur jeugdsentiment voor Dirk Museeuw, zie ik. Lust wel een hapje Belgische New Wave. Met een band die hij ooit nog gezien heeft op de Lokerse feesten, zegt hij. Begin jaren 80 ergens. Toen nog veel kleiner, de Lokerse feesten, op het pleintje aan de Oude Vismijn. Met een charmante plankenvloer als podium. Heeft daar schitterende optredens gezien van onder andere TC Medic. En deze nacht und Nebel op 2,49 dankzij jouw stem.

0: 248. Robbie Williams, She's the One. En zijn twee grootste meezingers die zijn dus voor de finale dag morgen. Maar ik hou ze nog even geheim.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: We gaan de spanning er nog even in houden, hè, toch? Dit is 247 zometeen. Rod Stewart. En zijn baby Jane.
2: It's a sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden.

0: Onder de Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de Avasdom. Info via nightoftheproms.be.
1: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
2: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons Cookie is nog altijd een dutje aan het doen.
1: Want heel af en toe...
3: Ik vind wel dat Stella heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
1: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad huppelhondenkoekjes.
4: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
5: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol? Al skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
6: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met even blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
6: Evengem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde werd.
8: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Natuursteen, parket in Bermo.
11: Nostalgie. Ja, het is 2 voor 1. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. Onze Vlaamse leerlingen in het middelbaar onderwijs drinken minder alcohol.
12: Ja, en ze gebruiken ook minder drugs als je dat vergelijkt met 10 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs. Het aantal leerlingen dat ooit alcohol dronk daalde naar 45%. Maar toch is dat nog te veel, want steeds meer jongeren liggen in het ziekenhuis omdat ze te veel in 1 keer hadden gedronken. Dat is het zogenaamde binge drinken. Het aantal leerlingen dat daardoor problemen kreeg op school of met de politie verdubbelde ook. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt verschillende Europese regeringen dat Rusland een droneaanval voorbereidt op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat schrijft de Spaanse krant El Mundo. Die baseert zich op een anonieme bron dicht bij het Litouwse ministerie van Defensie. Maar ook op diplomatieke bronnen en defensieanalisten. Rusland zou de drones verstoppen in containers op handelsschepen en ze lanceren vanaf de zee. In de drone zit gemiddeld 5 kilo springstof en ze kunnen doelwitten aanvallen van op 600 kilometer. En onze tennisvrouwen zijn uitgeschakeld op de Billie Jean King Cup. Dat is zeg maar het WK voor landenteams. Ons land verloor met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Ondanks de stuntzegen van Greet Minne, die de nummer 7 van de wereld versloeg, gaan onze Yellow Aces dus niet door naar de halve finales.
13: Het weer met Erwin Franks.
14: Het wordt opnieuw een droge middag en avond met geregeld zon, afgewisseld door enkele wolkenvelden bij 19 graden. Morgen krijgt de zon vrijspel, er komen amper wolken voor en het is zacht, bijna warm zelfs, tot 2, lokaal 23 graden. En dan het weekend, dat verloopt droog met vooral op zaterdag heel veel zonneschijn, tot 3, 24 graden. Zondag start nog met veel zon, na de middag komen meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het overal rustig en droog.
15: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
16: We are 80s. We are 90s. We are Nostalgie.
15: De 80s en 90s top 2000.
16: Met Marcia.
15: We are music. Yeah. Nostalgie. 247.

soms duurt het eventjes voor het raak is. Hè. Dit was de song van de laatste kans voor Isabel A. Aan het begin van de jaren 90. Piepjong was ze hier, een jaar of 15 ongeveer. En als dit niet aansloeg, zou ze haar muziekdroom laten voor wat het was. Dat werd dus het begin van een mooie carrière uiteindelijk. Heel lekker beest, haar hoogste notering ook in jouw 80s en 90s top 2000 op 246. Ondertussen zie ik Cathy Sonck vragen in de Nostalgie-app of je meer dan één keer kan stemmen voor de top 10. Want ons Céline Dion verdient het echt om op 1 te staan, vindt ze. Alhoewel, Cathy, ik heb het zelf nog niet geprobeerd eigenlijk. Maar wat ik wel kan doen, dat is de Céline Dion-fans onder ons nog eens goed mobiliseren. Hè. Als je My Heart Will Go On absoluut op 1 wil horen morgen, rep je dan naar nostalgie.be of onze app. Help haar omhoog daar tussen die hoogste 10. En dan dekken we morgenavond samen bij Veronique en Sander waar ze uiteindelijk landt. Deze gast staat sowieso ook al in die top 10. Michael Jackson, hier op 245 met Man in the Mirror.

0: verre van uitgezongen in jouw lijst. Michael Jackson en zijn Man in the Mirror. En dan is het op naar een Motown-hit die een ongelooflijk straffe remake heeft gekregen in de 80s. Door twee wereldsterren die nog eens vreed lastig waren om samen geboekt te krijgen. Maar het is toch gelukt. Je hoort het over 10 minuten ongeveer.
1: Straks in de 80s en 90s op 2000. I won't
0: let the sun go down. Eerst is daar Nick Kershaw. I won't let the sun go down. Dat is 244 zometeen.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu. En u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: De nieuwe Volvo EX60. Remember me. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 5% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Update jezelf op het FTI-festival.

0: Dolce e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
2: Lekker.
1: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
2: Zalig. Vertel me meer.
1: Dat vind je bij Krijne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
2: En dat alles op maat van ons budget?
1: Zeker weten. Krijne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijne.be. Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
3: En 90s.
4: Top 2000.
3: Top 2000. Nostalgie. 244.

0: Iedereen physically fit vanmiddag.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Dat is toch het beste zinnetje van heel die song. Physically fit. Om nog eens goed te shaken op de beats van Real to Real. 243, I like to move it. En dan gaan we, jij en ik, naar twee van de drukste agenda's uit de 80's. Wat een puzzel is het geweest om die twee samen te krijgen. Maar voor Live Aid en voor een miljoenen publiek aan de tv wereldwijd kon er wel het een en ander verschoven worden, uiteindelijk. Een paar uurtjes hadden ze, laat in de avond, om een totaal geïmproviseerde videoclip op te nemen. En dan ook nog om samen rap de studio in te duiken. Alle geluk dat ze met een bekende Motown-hit mochten werken. Een tekst die al goed gekend is. Dat scheelt natuurlijk ook weer wat in tijd. Hè? Een wereldhit op recordtempo in elkaar gezet. En op 242, dankzij jouw stem, Dancing in the Streets van David Bowie en Mick Jagger. Okay.

0: luisteraar. Dirk keek daar straks nog met nostalgie terug op zijn eerste Lokerse feesten in de 80s. Toen nog iets kleinschaliger en gezellig op de Oude Vismijn. Deze Diana Ross stond er dan afgelopen zomer nog op de grote kaai ondertussen. Want wat zijn ze gegroeid, de Lokerse. Upside Down is er ook bij in onze 80s en 90s reis. Net op 241. En dan gaan we straks terugvliegen naar een rustige, zonnige plek. Waar de natuur mooi is en de mensen dansen. En Madonna gaat reisleider van dienst zijn. Dat wordt interessant.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: We spreken af na deze Lenny Kravitz. Dat is een hoogste in de lijst. Op 240 zometeen.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
5: got a problem. Ja, big problem. Ik heb er ongelukkig een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
7: Vanavond Belgische kost?
6: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
12: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
13: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
12: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
14: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
15: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
1: We are music. De 80s en 90s, top 2000.
16: Met Marcia.
1: Nostalgie. 240.

0: 90s Top 2000.
1: 239.
2: Hallo, hier met Bianca uit Hemiksem. Wij feesten en luisteren volop naar de top 2000 van Nostalgie.

volle kruissnelheid hier eind jaren 80. La Isla Bonita op 239 tussen de 2000 grootste hits uit de jaren 80 en 90. We hebben ze allemaal samengestemd, stuk voor stuk songs, die hopelijk ook bij jou een pak mijlpalen en herinneringen uit die mooie tijd heel eventjes terugbrengen naar vandaag. Misschien maakt Phil Collins ook wel iets los bij jou, zometeen van zijn kwetsbaarste kant trouwens, omdat hij het zelf heeft meegemaakt, het verhaal dat hij gaat bezingen over ongewild moeten loslaten in de liefde. Maar ergens toch ook een beetje blijven hopen, zelfs als je weet dat het voorgoed voorbij is. Against All Odds, 238.

0: 80s en 90s tot 2000.
1: Nostalgie. 236.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: En van Bob Marley recht naar Alanis Morissette. En haar Thank You komt eraan op 235.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, SeaMine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Stel, ik wil leren traden.
9: Ja?
8: Hoe begin ik daar dan aan?
9: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
8: En hoe leer ik het in de praktijk?
9: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
8: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
9: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
8: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
9: Kijk op belgiantradingacademy.be.
8: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
10: Ben je op zoek naar je eerste job?
11: Zo klaar voor.
10: Of is het tijd voor een carrière-switch?
11: Ja, zo klaar voor.
10: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
11: Zo klaar voor.
10: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
12: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
13: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Nostalgie. Het is 2 voor 2. Goedemiddag. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. En het verbaast ons al bijna niet meer, maar de dieselprijzen breken records, Vrouwtje.
14: Ja, de gemiddelde dieselprijs aan de pomp in Europa staat op het hoogste niveau ooit. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Gemiddeld betaal je zo'n €2,23 per liter in de Europese lidstaten. Vorige week was dat nog zo'n €2,16 per liter. In 19 lidstaten werd de record verbroken. In Denemarken en Finland is diesel het duurst met zo'n €2,56 per liter. En het zal je wellicht niet verbazen, ook bij ons betaal je al zo'n €2,4 per liter. In Blankenbergen zijn vanmorgen 2 tieners uit Brussel gered uit de zee. Ze waren op schooluitstap en wilden met een groepje zwemmen, maar dat is op dit moment verboden omdat er geen bewaking meer is. Strandredders die in de buurt waren waarschuwden de leerlingen nog, maar 2 van hen waren al ver afgedreven. De redders konden hen op tijd uit het water halen. De begeleiders van de leerlingen wisten naar eigen zeggen niet dat zwemmen verboden was. In Nederland is een vijfde dode gevallen die het Westnijlvirus had opgelopen. Dat meldt het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid. Ook het aantal nieuwe besmettingen neemt toe. Zeker 16 mensen raakten in één week tijd ziek na een beet van een besmette mug. In totaal zijn nu zeker 44 mensen besmet geraakt met het Westnijlvirus. In ons land zijn er een pak minder meldingen. Voorlopig gaat het om 8 besmette mensen in Vlaanderen. En de Vlaamse actrice Mona Mina-Leon is als eerste Belgische actrice ooit genomineerd voor een International Emmy Award voor haar rol in de streamsreeks Holy Shit. Ze speelt de rol van Jasmin, een vrouw met Gilles de la Tourette die ervan droomt om lerares te worden. De uitreiking van de Emmy Awards vindt plaats op 23 november in New York.
0: Nostalgie weer.
14: Afwisselend zon en wolken met maxima tot 21 graden. Morgen heel zonnig met enkele hoge wolkenvelden en 24 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna meer wolken en ook kans op wat lichte regen tot 26 graden. En zondag zon en wolken bij 23 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
15: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
15: Met Marcia.
0: We are music. Yeah. 235.

0: Clip nog. Alanis Morissette op straat. Ze droeg niet veel meer dan haar lange bruine haar.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Wat voornaamste is natuurlijk hoe geweldig ze klonk. En nog altijd klinkt trouwens. Net met Thank You is er ook bij in onze 80s en 90s top 2000 dankzij jouw stem op 235. Het gaat zo snel. Morgen is het al die grote finale dag. Maar we hebben dus nog wel een heel aantal uren en morgen nog een volledige dag de tijd om te genieten van al dat moois uit de 80s en de 90s. Ik merk ondertussen dat er meer en meer mensen hun singeltjes van vroeger erbij aan het halen zijn om te kijken of ze nog songs terugvinden die ze nu horen in de lijst. Sommige mensen ook die hun pronkstukken uit hun muziekcollectie bovenhalen. Yves Hergots bijvoorbeeld stuurt een fotootje door van zijn Careless Whisper plaat van George Michael. Het ziet er mij ook een speciale editie uit op prachtig rood vinyl. Alhoewel ik moet zeggen, het werkt aanstekelijk. Al die foto's geven mij goesting om een keer zotjes te doen vanmiddag. Wat als we er nog eens een 12-inch bij halen? Meer beat, meer tijd om helemaal los te gaan. En we gaan voor Dead or Alive, You Spin Me Round. Een lekker lange dus, op 234.

Ten 90s top 2000. We are music. Nostalgie. 233.

0: ons Duits nog eens afstoffen. Met Matthias Rein. Verdammt, ich lieb dich, 233. En dan gaan we terug naar eigen land. Voor de warmste stem van Veurne. De bekendste Wil van Vlaanderen. En gewoonweg de keizer van het Vlaamse lied. Hij is op komst met zijn hoogste notering in jouw lijst.
1: Straks in de 80's en 90's. Top 2000.
2: Ik

0: Je hoort hem zo op 232.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
7: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan.

0: mijn Instagram ontploft.
1: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
0: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
1: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
2: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
3: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
4: Ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
6: Dag, Simo!
7: De 80s en 90s top 2000. Nostalgie.
8: 232.
9: De regen stroomt als tranen langs.

het is zo'n nummer dat enorm veel losmaakt. Zoveel uiteenlopende herinneringen die ik zie binnenkomen in de Nostalgie-app. Yves bijvoorbeeld heeft er voor het eerst op gesloot in 5 of 86. Dat onthou je voor altijd, hè, die eerste spannende keren. En natuurlijk ook heel veel herinneringen aan mensen die we moeten missen, spijtig genoeg. Ook Geert krijgt er kippenval van, lees ik. Deze song is gespeeld op mijn mama haar begrafenis 23 jaar geleden. Een song waar ongelooflijk veel verdriet in zit, maar tegelijk ook weer heel veel troost. Ik mis je zo van Wiltura, merci om hem niet te vergeten. 5 keer doet hij mee in jouw 80s en 90s top 2000. Dit was zijn hoogste notering. En dan klimmen we door nu naar Vanessa Paradis.

op jonge Vanessa Paradis. 231, Be My Baby. En dan nu de band waar ik zelf al bijna 2 weken op zit te wachten ondertussen om ze ook eens een keer te mogen draaien. Eindelijk, eindelijk is het prijs. Gaat dit luid of gaat dit luid? Geen 80s en 90s zonder Simple Minds. 230, Someone, Somewhere.

0: Swing your hips now. Do the locomotion. Met Kylie Minogue op 229. En zo leuk om te zien. Wat een collectief genot in de nostalgie-app. Bij die lekker lange Simple Minds van daarnet. Someone Somewhere in Summertime. Voor Dirk Verlooy. Zijn eerste concert toen hij 18 was in de zomer van 84. Samen met het meisje dat nu zijn vrouw is. Love it. Meer van die mooie herinneringen.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Dat is toch prachtig wat de 80s en de 90s met ons aan het doen zijn. Hè? Op naar 10 Sharp, 228 zometeen.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van nostalgie.
2: Wij zijn
3: nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij nostalgie.
4: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
5: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
7: Oei. Met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kun je er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
10: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
11: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
14: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
16: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
1: Want heel af en toe...
17: Ik vind wel dat Stella heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
1: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad huppelhondenkoekjes.
18: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
1: De 80s en 90s top 2000.
9: Met Marcia.
1: Nostalgie. 228.

Een dikke hit van bij onze noorderburen. You van 10 Sharp. 228 in jouw 80s en 90s top 2000 hier bij Nostalgie. Een plekje hoger ga jij dan weer voor die eeuwige smile van Stevie Wonder op zijn piano. En die smile kan je binnenkort nog eens van heel dichtbij zien trouwens. In Amsterdam. Op een paar tickets na volledig uitverkocht zie ik dus. Als je er graag bij bent, zal het snel beslissen zijn. Hier zijn nog eens bij wijze van opwarming op 227 in jouw lijst.

0: en 90s top 2000.
1: Een zeer belangrijke vraag van Thomas Vermeijeren in de app. Komt Guns N' Roses er toevallig nog aan vandaag? Gaan we dat beeld van Axl Rose nog eens zien met zijn combat boots onder zijn kilt? Wel, ja, is het antwoord, Thomas. We gaan ze nog 3 keer horen onderweg naar de nummer 1 morgen. Maar ze zitten sowieso ook al bij Sean en Lenke straks. Dus er gaat absoluut nog een paar keer stevig gerokt worden vandaag. Mag je zeker van zijn. Veel plezier verder vandaag met jouw 80s en 90s top 2000. De soundtrack van onze jeugd. Tot Sean en Lenke erbij komen zitten, krijg jij van mij nog de nummer 226. Carole Hall en John Oates. He's a man eater.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Ja, die zal wel content zijn, een Dan Hartman. Hit gescoord met We Light My Fire in 1980, dus net op de valreep om ook nog mee te mogen komen doen in onze top 2000. En dan meteen op een verdienstelijke 225ste plek zo dadelijk.
2: Your love.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Liefst jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
6: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
5: Ja. Kom een keer kijken.
6: Amai, oh merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
9: Wauw, ja!
10: Maar ja...
8: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja!
6: Maar ja...
8: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
10: Ja! Maar ja...
8: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Ja, nog 1 meter. Oh!
12: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
13: Je informeren voor je gaat renoveren?
14: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
13: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
14: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
13: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
15: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een Bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
16: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
17: Reizen Lauwers.
16: Boek voor 30 september en krijg tot €100 vroegboekkorting.

0: De Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de Athosdom. Info via nightoftheproms.be.
1: Europa Bank. De bank die durft.
2: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 3. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En jij begint met een assiseproces in Nijvel.
3: Ja, over de moord op barones Mimi Ullens. Daar wordt straks de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon. Hij schoot de vrouw van 70 ruim 3 jaar geleden dood op haar oprit. Zijn vader raakte licht gewond. De stiefzoon gaf zichzelf aan bij de politie en zei dat hij handelde in een emotionele opwelling. Hij is sinds maart dit jaar vrij zonder voorwaarden. De jury moet nu beslissen of de man effectief handelde in een opwelling of met voorbedachte raden, want dan gaat het om moord. De gemiddelde dieselprijs aan de pomp in Europa staat op het hoogste niveau ooit. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Gemiddeld betaal je zo'n 2,23 euro per liter in de Europese lidstaten. Vorige week was dat nog zo'n 2,16 euro per liter. In 19 lidstaten werd de record verbroken. In Denemarken en Finland is diesel het duurst met zo'n 2,56 euro per liter. En het zal je wellicht niet verbazen, ook bij ons betaal je al zo'n 2,4 euro per liter. En in Limburg heeft de politie een grote drugsbende opgepakt. Meer dan 160 agenten voerden bijna 20 huiszoekingen uit. Daarbij werden 10 mensen opgepakt. De agenten vonden ook 2 actieve cannabisplantages en namen 14 kilo drugs in beslag. Opvallend, de hele operatie begon maanden geleden al met een bananenverkeerscontrole. Verdachten werden aan de kant gezet na gevaarlijk rijgedrag. En toen waren er al vermoedens dat ze betrokken waren in het drugsmilieu.
1: Nostalgie weer.
3: Afwisselend zon en wolken met maxima tot 21 graden. Morgen heel zonnig met enkele hoge wolkenvelden en 24 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna meer wolken en kans op wat lichte regen tot 26 graden. En zondag zon en wolken bij 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are Nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000.
4: Sean en Lenke.
2: Welkom bij de voorlaatste dag van de top. Morgen de grote finale, dus mogen we best zeggen dat dit dan de halve finale is, toch? En je hebt alweer front row seats voor de show. Welkom bij het clubje.
1: Nummer 225.

0: Stef stuurt in de app. Openingsdans van ons huwelijk 5 jaar geleden. Nog eens proficiat, Stef.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: En ook in onze lijst is het feest, want Jeudre die natuurlijk vandaag, donderdag, die al bijna vrijdag is, zo zien we dat hier graag, Lenken en ik. En de voorlaatste dag van de top 2000. Het vliegt voorbij, die hits en de herinneringen uit de 80s en de 90s.
2: Ik denk dat we gerust kunnen concluderen dat dat ons toch wel in feeststemming brengt. Hè? Recht de lijn nu naar die nummer 1. Ligt trouwens ook nog altijd niet vast. Die vraag komt soms binnen in de app. Tot wanneer kan je nu nog swipen? Dat kan nog voor die top 10 dus op nostalgie.be of in de app. Tot morgenmiddag, 4 uur exact.
0: Et voilà. Everybody grew to the music. Everybody jammed. Het zou wel zijn. Jouw nummer 223 is het. De voorlaatste keer dat we Nick, AJ, Kevin, Howie en Brian tegenkomen. Nummer 7 van de 8 noteringen voor de Backstreet Boys. Oh.

0: Dire Straits, Walk of Life. Nog twee songs doen het beter. Money for Nothing en Private Investigations. Dat is alweer nog iets om naar uit te kijken. Dus.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
2: Nee, je hoeft niet naar huis vandaag. We hebben al zo lang gelacht.
3: Ik heb daar iets over ontdekt vandaag. Hola. Wist jij dat? Dat Marco de Mostert ergens anders is gaan halen? Dat
0: is een cover.
3: Ja, origineel uitgebracht door drie vrouwen. Zometeen eens een stukje van laten horen. En natuurlijk ook die versie van Marco op 221 in de lijst.
4: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Carglass herstelt. Carglass vervangt.
8: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele.

0: voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo Sixpack, nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
4: Vandaag opera. En morgen Booktopia? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
5: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
6: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: De 80s en 90s top 2000. Nostalgie. Nummer 221.

0: Roperkes.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Ja, dat was Marco Borsato natuurlijk. Hoeven we niet meer aan je voor te stellen. Je hoeft niet naar huis vannacht. Maar Lenkie, jij zei daarnet, dat is niet van hem. Dat is een cover.
2: Dat is een cover van een Amerikaans trio, The Triplets. Origineel dus van drie vrouwen. En die brachten dat in 1991 al uit als You Don't Have to Go Home Tonight.
0: Dat is hij nou wel goed gaan pikken, moet ik zeggen.
2: Ja, echt, hè.
0: The Triplets.
2: Ja,
0: dus.
2: Het was een drieling uit Latijns-Amerika. Diana, Sylvia en Vicky Villegas heette die.
0: Alweer is bijgeleerd. You don't have to go huis vannacht. Goed, en wij verder met de 220. Bijna de top 200 binnen, duik zeg. Aha.
1: De 80s en 90s top 2000. Bij Nostalgie.
0: Sun always shines on TV. Maar ook op je radio, deze dagen.

0: Money Fine Touch uit 99. Ja, want er is al veel 90s dance gepasseerd in onze lijst, maar we mogen uiteraard ook niet vergeten dat de jaren 90 ook de hoogdagen waren van de zwoele R&B en de schuurfeestjes.
1: Gisteren was hier ook een klein feestje, we hadden Koen en Chris Wouters nog op bezoek, naar aanleiding van dat grote nieuws dat die als eerste Belgische band in het Koning Boudewijnstadion gaan optreden. Staat ook nog op onze socials, als je het nog eens wilt bekijken. En we vroegen hen ook wat voor hen nu de song is waar ze het meest naar uitkijken om live te spelen. En het was nog wat twijfelen tussen de tegenpartij en Vonken en Vuur.
0: Ja, maar uiteindelijk kwamen de broers er wel uit hoor. Kozen ze voor Vonken en Vuur als een ultieme stadionsong. Nu een band die ook wel zo'n paar van die songs gezet die goed geschikt waren voor een stadion. Op nummer 218, een ode aan de radio, Radio Gaga van Queen. 15 keer staan ze in de lijst, dit is de 12e op 218.

0: zo schoon. Ik wil het eigenlijk niet afzetten, want jij hebt het erin gestemd in onze top 2000. Maar ik moet er verder.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Want er staan nog wel een aantal topartiesten klaar voor jou. Tot en met morgen de grote finale bij Veronique en Sander van deze 80s en 90s top 2000. Depeche Mode, zo dadelijk Enjoy the Silence op 216.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: It's a sunweb holiday.
3: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
2: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
4: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
3: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. Eén ticket kopen, één ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
7: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: De 80s en 90s, top 2000.
10: Sean en Lenke.
11: Nummer 217.

0: Anita Meyer, Why? Tell me why. We zullen dus vertellen waarom ze...
1: De 80's en 90's top 2000.
0: Hoe dan het hier allemaal zit met dat toppeke, want we gaan de voorlaatste van Depeche Mode induiken nu.
2: Ja, en die klonk origineel eigenlijk toch wel wat anders dan hoe je het vandaag kent. Enjoy the Silence was in de originele demo ingespeeld op een harmonium. En dat is, Sean...
0: Een soort orgel.
2: Ja, een pomporgel. Geen idee hoe dat eruit ziet, maar ja, we kunnen wel laten horen hoe dat klinkt.
0: En voilà.

0: een soort vampierenfilm of zo.
1: Ja, de versie voor in de kerk ook vooral.
0: Ja. Can't you understand,
1: oh my girl. Veel trager en een pak minimalistischer, maar gelukkig hebben ze dat toch een klein beetje aangepast nog.
0: Een beetje met power, maar meer vuur erin gestoken. Dat klinkt dan zo, natuurlijk. Enjoy the silence. De voorlaatste van vier noteringen voor Depeche Mode. Het harmonium, god ik, het pomporgel. Binnenkort gaan we dat tegenkomen op een 80s-90s quiz. Ik zeg het u, schrijf het op.

0: Ah, kijk, kom, berichtje binnen van Valerie. Die zegt, ik heb ooit nog zo'n harmonium gehad. Dat was een gigantisch instrument.
1: Ah, voilà.
0: Je moet er dus wel nog plaats voor hebben bij jou thuis. Mocht je eraan denken om zoiets aan te kopen en de Depeche Mode Tour op te gaan. En Peter stuurt ook nog een berichtje in de app.
2: Het is weer Peter hier en ik heb een heel drukke job. Ik werk in de dag als vrachtwagenchauffeur en 's nachts werk ik als technieker bij Bipost. Ik luister dus dag en nacht naar nostalgie. En nu vooral met de top 2000 in de dag en in de nacht is de herhalingen ervan. Dat herinnert mij ook heel veel aan mijn New Wave-tijd van de jaren 80, 90. Dat is heel leuk, dankjewel.
0: Peter, jij bent top. Welkom bij het clubje, vriend.
3: 80's en 90's top 2000 bij Nostalgie.
4: Nummer 215.

0: Oh, my all-time favorite, Stuart Viv. Vivke, deze was voor u dan Cock Robin and the Promise You Made.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Ja, dan ga je denk ik deze ook wel leuk vinden. Joan Jett en de Black Hearts. I Love Rock and Roll uit 82. Ze toeren nog steeds. Joan Jett stond met de band The Black Hearts nog in Gierle op Shock Festival afgelopen zomer, zag je net. Compleet gemist, doe me toch. Maar er is nog steeds een live in Kicking, zo dadelijk ook in jouw lijst op 214.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost?
5: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Woehoe.
8: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Licht het op. Laat het op, werkt het op stroom.
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is bijna 3:58. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En meer dan 300 werknemers bij Plasman verliezen hun job.
11: Ja, de Volvo-toeleverancier Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Dat is gezegd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Meer dan 300 mensen verliezen daardoor hun job. Plasman produceert bumpers voor Volvo Cars. De sluiting van de fabriek komt niet onverwacht, zegt Mark Stales van de Socialistische Vakbond.
12: De werknemers die wisten dat het aankwam. We hebben daar een conflict gehad, een korte staking gehad hebben. We hebben een sociaal plan uiteindelijk gesloten hebben. Maar ja, natuurlijk, dat is vervelend. Hè. Laten we er ook eerlijk zijn. Dat doet iets met de mensen. Hè. Dat is niet leuk. Hè. Maar oké, je moet daardoor. Het voornaamste is voor mij nu dat wij ook zorgen voor goed placement en begeleiding en de mensen goed opvangen.
11: Eind december verliezen de eerste werknemers hun job. De maanden daarna volgt ook de rest van de werknemers. De vakbonden bij VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival in mei volgend jaar. Ze hebben een stakingsaanzegging ingediend op de dagen van de halve finales en de finale. De vakbonden willen zo werknemers beschermen die zich niet comfortabel voelen om mee te werken aan de programma's rond het festival. Gisteren kondigde de VRT aan dat ons land toch zal meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Daar is nu veel ophef over omdat Israël mag meedoen. En verschillende journalisten van CNN, MS Now en Politico kunnen nog steeds niet binnen in het Witte Huis in de Verenigde Staten, ondanks dat een rechter het verbod van president Trump vernietigde. Volgens de nieuwszenders werden hun journalisten tegengehouden bij een controlepunt aan het Witte Huis. Er werd niet gezegd waarom. Trump besliste eerder deze maand om de nieuwszenders niet meer toe te laten, omdat ze volgens hem leugens verspreiden.
1: Nostalgie weer.
11: Deze namiddag wat meer wolken met maxima tot 20 graden. Morgen veel zon en zachte temperaturen tot 25 graden. En ook het weekend blijft grotendeels zonnig rond 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
13: We are 80s. We are 90s.
1: We are
13: Nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000.
13: Sean en Lenke.
1: Nummer 214.

0: Het werd de monsterhit in 91. Peter van Laat wist niet wat hem overkwam met mama's jasje. Hij werkte toen nog als patissier in een bakkerij. Maar zijn baas zei toen, manneke, Peterke, nu moeten springen en voor uw muziek gaan. Het was trouwens de laatste keer dat we mama's jasje tegenkwamen in de lijst met zo ver weg als vierde en hoogste notering op 213.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Elton John die is nog niet uitgezongen. Nummer 8 van de 10 komt eraan op 212. En dat is nu zijn song waar hij zich heel slecht bij moet hebben gevoeld. Zo met barstende koppijn, kunt het u voorstellen. En misschien ook zelfs met kotsen op het toilet.
0: Oei, katerken of wat?
2: Ja, want de opnames van de videoclip van I'm Still Standing, die gingen door in Cannes en dat duurde superlang. Maar toevallig liepen de mannen van Duran Duran daar ook rond in Cannes. En die hadden de tip voor Elton John om zo die uitputting bij zo'n lange opname tegen te gaan. Simon Le Bon van Duran Duran die zei, weet je wat je doet, Elton? Pakt u gewoon een martini. Maar dat is een martini marathon geworden.
0: Ja, hij heeft er naar verluid voor in zijn bed kroop nog 6 gedronken en dan nog durven zingen van I'm still standing. Dat kan alleen Elton John op 212.

0: Kijk, Anne stuurt, dit lied heeft me echt opgehouden aan mijn scheiding. En nog altijd als ik het hoor, dan denk ik dankbaar terug aan de vrolijkheid in deze song. Hoewel de tekst over iets moeilijks gaat. I'm still standing. Yes, you can, Anne.
1: 90's top 2000 bij Nostalgie. Nummer 211.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Komt Mariah Carey eraan? We weten allemaal dat hij een fantastische stem heeft, fantastisch goed kan zingen, maar heb je haar ooit al eens horen opwarmen?
2: Ja, wel, die heeft een speciale manier, hè? Zo'n speciaal trucje om te weten of ze klaar is voor haar hoge noten, of ze klaar is voor haar passage, dus straks in onze top 2000. En dat gaat dan zo.
3: I usually go and just see. I'll be like, if I can do that, then I can probably hit the high note today.
4: Wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's van der Bouwheden op zondag 4 oktober. vanderbouwheden.be.
5: Het zijn voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
12: Doom, vier chefs van Jam, met z'n weren.
13: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
14: Tom de Grote en Dominique Persode dus, op culinair avontuur naar Zweden.
15: De Brusselse invasie.
12: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
14: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Ah, Niklas, ah, joh.
14: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
12: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
16: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol? Als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
17: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
18: Dit was jouw nummer 481 in de 90s top 590. Nu het beste uit de jaren 90
19: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
18: In de app of op nostalgie.be.
20: De 80s en 90s top 2000. Nostalgie.
18: Nummer 210.

0: 90's Top 2000.
1: Ja, TC Matic. Arno, groot muzikant die we missen. Hè.
2: Ja, maar ook nogal een figuur wel als hij op tv kwam. Een rebel. Dat mis ik eigenlijk ook wel een beetje, want we hebben hier nog zo'n goed tv-moment teruggevonden. In Villa van Tilt was dat. En om even te duiden, Gina Lisa die kwam daar vertellen over een rubriekje dat ze ging doen in Duizend Zonnen en Garnalen. En dat was een rubriekje waarin ze in bad moest gaan zitten. En dat vond Arno maar niks. En dat heeft hij laten voelen ook.
1: Jij hebt je eigen badpakken special, maar je neemt het letterlijk. Je pakt een bad.
3: Ja, het is een rubriekje binnen Duizend Zonnen waar ik elke week een ander bad mag nemen. Ja. En dat gaat van een kruidenbad tot een kleurenbad tot een champagnebad.
1: Het is gewoon een bad en daar zit een licht onder.
4: Wie is toen geïnteresseerd dat je in een bad zit? Is het waar, hè, man? Ja. Moet dat dan zo eens zeggen, is het waar,
5: hè? Arnold was straks, hè? Arnold was straks, ja.
2: En weg is hem.
1: Zo maken ze het toch niet meer, hè? Nee. Echt waar. Ah, heerlijk. Op dat vlak is Ruben van Gucht dan toch de Arno van den Aldi. Durven we wel zeggen. En wij verder met de lijst. Sing Hallelujah, Dr. Alban op 208.

0: 2000.
1: Ja, het is hier bijna gedaan met onze top 2000. Morgen hoor je de allerbeste platen. Ook al zeggen. Platen in de finale met Veronique en Sander. Die draaien morgen een dubbele shift. Want die komen ook de finale doen, hè, tussen 3 en 6. Maar volgende week dan openen wij ons muziekcafé terug. En dan gaan wij ook iets speciaals doen voor iedereen die al eens heeft gedacht: potverdekken, ik heb vakantie nodig.
2: Spelen
1: ik heb
2: wij.
1: Dat al gedacht.
2: Jij hebt het al gedacht? Ja, maar je hebt het nog niet gestuurd in de app. Ik heb hier nog geen lenken van onderzien binnenkomen. Nee. Ja, wij mogen zelf niet meespelen natuurlijk. Zo gaat dat dan. Wij zijn al de cafébaas en cafébazin van het muziekcafé. Wij spelen volgende week het spel Op Congé met Chance Muziekcafé. Dat moet al niet van de slimste zijn om te weten waarover het gaat. Wel misschien nog naar waar je dan zo zou kunnen gaan. Naar Zuid-Tirol. Als duo, samen met je bestie, op trip naar Zuid-Tirol. Het is daar prachtig, ik ben daar ook al geweest. Je kan gewoon vanuit Deurne met z'n tweetjes vertrekken. Op het vliegtuig springen van Sky Alps. Rechtstreeks naar Bolzano. En daar geniet je van een heerlijk verblijf in het 5-sterren Falkensteiner Hotel Kroonplatz. Zoek dat al eens op, Falkensteiner Hotel Kroonplatz. Wij vielen hier stijl achterover, Lenker en ik. Zwembad, heel rustig daar ook. Alles erop en eraan. Je kan er mooi gaan wandelen, lekker eten. Allemaal via Sky Alps Holidays. Volgende week maandag dus. Wie wil meespelen, mag nu al in de app sturen. Waarom niet? Stuur nu maar al ik wil vakantie. Dan kunnen we uw enthousiasme hier meteen al noteren. En zet ondertussen, als je toch bezig bent, je radio nog net iets luider voor de nummer 206 Prince met Sign of the Times in jouw 80s en 90s top 2000.
0: De 80s en 90s top 2000.
3: We are 80s. We are 90s.
0: We are nostalgie. Nummer 206.

0: Sign of the Times.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Ja, van de 80s terug naar midden jaren 90 met Don't Speak van No Doubt. Ze hebben een comeback gemaakt dit jaar na 9 jaar in de Sphere in Vegas. Wat een comeback, daarmee schreef zangeres Gwen Stefani meteen ook geschiedenis. Werd de allereerste vrouwelijke artieste die daar als headliner stond. Zo dadelijk jouw nummer 205.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn
3: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij Nostalgie.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech lovers en tech leken. Flanders Next, de FTI Expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
6: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Laurens is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op laurens.be.
8: Reizen Laurens.
7: Boek voor 30 september en krijg tot 100 euro vroegboekkorting.
8: Reizen Laurens.
9: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is het, schrijf je dan snel in via play.tv/tickets.
10: Je informeren voor je gaat renoveren?
11: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
10: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
11: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
10: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
12: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
13: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Sean en Lenke.
1: Nummer 205.

0: We zijn hier weer los in de roos aan het schieten wat openingsdansen betreft. Lenke daarnet ook al bij een vorige song in deze top 2000. Nu stuurt Ivan, ah, daar zat ik op te wachten. Zijn Moonlight Shadow, Mike Oldfield en Maggie Riley. Onze openingsdans deze week, 29 jaar gehuwd. Proficiat!
1: De drie van nostalgie.
0: Ja, er komt iets heel spannends aan hier bij Nostalgie. Misschien heb je het al horen waaien, want vanaf maandag 5 oktober, iets over 7 uur 's ochtends, kan jij mee in het mysterie van de drie van Nostalgie stappen. Het is een heel tof spel.
2: Ja, drie bekende Vlamingen, die spreken samen de zin wij zijn Nostalgie uit. En het is aan jou om te ontdekken welke stem er achter elk woord schuil gaat. Elk uur ga je dan de kans krijgen om een gok te wagen. En als je alle drie de namen raadt, dan win je 5000 euro.
0: Ja, wat.
2: Vanaf maandag 5 oktober dus, de drie van Nostalgie.
3: De 80's en 90's tot 2000. Bij Nostalgie.
1: Nummer 203.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Ja, eind jaren 90 werd het poplandschap overspoeld door de girlpower van Spice Girls. En dat was fijn natuurlijk, maar toen plots kwam er een 22-jarige Haagse meid met een trainingspak die de boel op stelte zette. Anouk, het was Barry Hay, de frontman van Golden Earring en ook een Hagenaar die haar ontdekte in een café. Die schreef mee aan dit nummer en de rest is geschiedenis natuurlijk. Nobody's Wife, straks meteen na het nieuws. Op 202. Nobody's Wife.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
7: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
6: Want heel af en toe...
8: Ik vind wel dat Stellatje heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
6: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad Huppel-hondenkoekjes.
9: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor Kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
10: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
10: Evenhem, als u had ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
12: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Meer licht, meer ruimte. Verandas van der Bouwheden.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 2:05. Nieuws met Fraukje Kaljon. En de eerste zitting op het assiseproces in Brugge zit erop.
15: Ja, daar is aardappelboer Chris van Haverbeke verhoord. Hij vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes van 8 en 5. Hij probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Van Haverbeke vertelde dat hij 2 dagen voor de feiten al besloot om ze te doden, omdat hij geen week-weekregeling voor de kinderen kreeg. En dat was de druppel. Op het einde van zijn verhoor toonde hij wel spijt en zei dat hij de klok zou willen terugdraaien. Morgen wordt de zitting hervat met getuigenissen van politieagenten. De Volvo-toeleverancier Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Dat is gezegd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Meer dan 300 mensen verliezen daardoor hun job. Plasman produceert bumpers voor Volvo Cars. De sluiting van de fabriek komt niet onverwacht, zegt Mark Stales van de Socialistische Vakbond.
16: De werknemers die wisten dat het aankwam. We hebben daar een conflict gehad, een korte staking gehad hebben. We hebben een sociaal plan uiteindelijk gesloten hebben. Maar ja, natuurlijk, dat is vervelend. Hè. Laten we er ook eerlijk zijn. Dat doet iets met de mensen, hè. Dat is niet leuk. Hè. Maar oké, je moet daardoor. Het voornaamste is voor mij nu dat wij ook zorgen voor goed placement en begeleiding en de mensen goed opvangen.
15: Eind december verliezen de eerste werknemers hun job. De maanden daarna volgt ook de rest van de werknemers. De politie heeft 3 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij aan het station Gent-Sint-Pieters gisteren. Dat zegt het parket van Oost-Vlaanderen. De verdachten zijn 16 en 17 jaar. Ze worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Bij het incident raakte een jongeman zwaar gewond, maar hij is niet meer in levensgevaar. En de Chinese president Xi Jinping is aangekomen bij het Witte Huis. Over een half uurtje zit hij samen met president Trump Trump over een handelsrelatie, Iran, Taiwan en artificiële intelligentie. En eerder vandaag spraken de VS en China ook al af dat ze een handelsdeal rond lagere importheffingen met 2 maanden verlengen. Nog opvallend, de aankomst van Xi bij het Witte Huis werd niet uitgezonden door de Amerikaanse nieuwszenders door een ruzie over de persvrijheid.
6: Nostalgie weer.
15: Het blijft nog lang zonnig en helder. Het koelt ook vannacht af tot zo'n 12 graden. Morgen opnieuw veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden. Maxima tot 25 graden. Het weekend blijft overwegend zonnig, rond 24 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
6: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
17: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
6: De 80s en 90s top 2000.
17: Sean en Lenke.
6: Nummer 202.

0: 80s en 90s Top 2000.
1: Susanna Hoffs van de Bangles die heeft deze week nog in een interview iets bekend. Dat hij ook zo een lijstje heeft van de personen met wie ze ooit gedate en het bed gedeeld heeft. Dat is toch een ding tegenwoordig.
2: Ja, dat is duidelijk een ding. Het is, maar bij haar, bij Susanna Hoffs van de Bangles, was het wel degelijk ook inspiratie voor een heel nieuw album. Dat lijstje. En ze heeft die plaat zelfs The List genoemd. Dus mooi. Ze is er echt wel op doorgeduwd. Ja. Zeer mooi, zeer mooi. Ze schreef trouwens de namen op in dat lijstje en daarnaast een 1 of een 2 voor als de One Night Stand zou zijn of iets langer mocht duren. It's a juicy list, zei ze zelf nog. Walk like an Egyptian, de Bangles op 200.

0: straks in de 80s en 90s tot 2000.
1: Ja, na die gigantische wereldhit met The Way to Your Heart dachten velen misschien van, en u zult wel welkens geweest zijn met die twee gasten uit Vlaanderen. Maar in 1990 bewezen Jan Leijers en Polle Pap dat ze geen eendagsvlieg waren. Ook in onze top 2000 niet trouwens. 11 keer staan ze erin. Trots van eigen bodem, zo dadelijk met Through Before We Started, binnen 3 minuten op.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 100% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
3: Alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Een goede koffie. Dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
5: Ik ben het beu!
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
8: Dat is Imo!
9: Ben je op zoek naar je eerste job?
10: Zo klaar voor.
9: Of is het tijd voor een carrière switch?
10: Ja, zo klaar voor.
9: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
10: Zo klaar voor.
9: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
11: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
12: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Stel, ik wil leren traden.
15: Ja?
14: Hoe begin ik daar dan aan?
15: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
14: En hoe leer ik het in de praktijk?
15: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
14: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
15: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
14: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
15: Kijk op belgiantradingacademy.be.
14: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
16: '80s en '90s tot 2000.
17: Nummer 198.

0: Chaka Khan, I Feel For You.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Begin jaren 90 was op tv ook zo de tijd van die Levi's-reclames. Hè? Zo afgetrainde mannelijke fotomodellen die sensueel over straat paradeerden. Als vrouw keek je daar wel eens graag naar, maar als man misschien iets minder. Phil Collins in ieder geval iets minder, want die zag dat thuis in zijn zetel dan. Dan zag hij die reclames passeren. Is al niet van de grootste, kalend, toch ook wel klein buikskaal. En die dacht, dit kan niet, hier moet ik iets aan doen.
0: Dus trok hij naar de fitness. Nee, dat is niet waar. Hij belde gewoon zijn maten bij Genesis, om het tegenovergestelde te doen. Drie steenrijke veertigers die gewoon toegeven dat ze houterige harkers zijn en voor geen meter kunnen dansen. En voilà, I Can Dance was geboren. Phil Collins staat 12 keer in de lijst en met Genesis nog eens 6 keer. Dit is uw nummer 196.

80s en 90s top 2000. Nummer 195.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Een Nederlandse klassieker, maar eigenlijk een Amerikaanse klassieker. Een country liedje van Kenny Rogers, She Believes in Me. Maar André Hazes pikte die melodie om er een liedje over zijn eigen drankprobleem mee te maken. Zong de excuses van zich af aan de vrouw die maar bleef op hem wachten. Dat is een keeperkes, André.
0: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Pierre. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
3: Media bij Carrefour.
4: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Het zijn housewarming weken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarming weken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
7: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
0: De 80s en 90s, top 2000.
8: Sean en Lenke.
0: Nummer 194.
9: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja. Maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Carolien stuurde in de app, de collega's waren al naar huis. Dus dat is uithalen en meebrullen met die top 2000 op kantoor. Kom maar nog één keer, Carolien.
1: Het weer met Erwin.
2: Hey Erwin, ja, over het weer konden we deze week nog niet echt klagen. Blijft dat morgen en in het weekend ook zo?
3: Ja, Lenke, ik denk dat de terrasuitbaters gouden zaken doen, want ook vanavond blijft het rustig en droog. En het is nog niet gedaan, want ook morgen wordt een prachtige nazomerdag met heel veel zon bij temperaturen tot 23 graden. Echt genieten is de boodschap. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt ook komend weekend warm, droog, met regelmatig flink wat zon. Zaterdag drijven in de loop van de dag wat meer wolken het land binnen. Zondag wordt dan weer wisselend bewolkt, met zon, met wolken. En die nazomerse dagen, die raken maar niet opgebruikt. Dinsdag wordt het zelfs nog warmer. Ik denk echt recordwarm, lokaal. Ja, misschien wel 30 graden.
2: Wat?
0: Helemaal. Het is bijna oktober, hè, dames en heren. Merci daarvoor, Erwin Franks. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn,
2: amai,
0: natuurlijk.
3: Met plezier.
0: En zo dadelijk neemt Kim van onze top 2000 over. Van ons krijg je nog George Michael en Guns N' Roses.
1: De 80s en 90s tot 2000 bij Nostalgie 192.

0: Yes, Guns N' Roses.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Vanessa uit Diksmuiden kan het niet meer aan, zie ik in de Nostalgie-app. Ze zegt, too much. Ik wist dat de beste eraan kwamen, maar dit is echt top. Ja, hoe hoger je gaat, hoe nog beter het wordt. We tellen samen af tot 11 uur vanavond. Nog 190 songs te gaan straks. Dinky Toys.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
2: Recubel. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut. Met de Pro van
2: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
8: Geef 8 hamburgers.
7: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
10: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
11: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
12: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
11: Maar wij tweeën naar Ibiza.
12: Of Zanzibar.
11: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
12: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
13: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
14: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
15: Europabank. De bank die durft.
0: Nostalgie. Goedenavond, het is 1 voor 6 het nieuws met Frauke Kaljon. De eerste zitting op het Assize-proces in Brugge zit erop.
16: Ja, daar is aardappelboer Chris van Haverbeke verhoord. Hij vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes van 8 en 5. En hij probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Van Haverbeke gaf toe dat hij 2 dagen voor de feiten al besloot om de kinderen te doden, omdat hij geen week-weekregeling kreeg. En dat was de druppel. Op het einde van zijn verhoor toonde hij spijt en hij zei dat hij de klok zou willen terugdraaien. Morgen wordt de zitting hervat met getuigenissen van politieagenten. In het politiekantoor in Herentals in Antwerpen is een vrouw van 38 dood teruggevonden. Dat zegt Gazet van Antwerpen en het parket bevestigt het nieuws. De vrouw had de nacht doorgebracht in de cel. Waarom ze daar zat is niet duidelijk. Het parket bekijkt de camerabeelden en er volgt nog een autopsie op het lichaam om uit te wijzen wat er precies gebeurd is. De verdachte van de roofmoord in een bordeel in Madrid is opgepakt in Zaventem. De man van 45 was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Dinsdagavond kon de Belgische agent hem oppakken. Hij had vervalste identiteitsdocumenten bij zich. De man zit in de cel, maar hij wordt binnenkort overgeleverd aan Spanje. En daar riskeert hij een gevangenisstraf van 23 jaar. Amerikaans president Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping zitten samen over een politieke relatie. Xi is er op staatsbezoek en wil de samenwerking tussen de VS en China uitbreiden. Ze hebben het onder meer over hun handel, maar ook over artificiële intelligentie. Zowel China als de VS zijn daarin koploper. Xi benadrukte dat het een verantwoordelijkheid is om de ontwikkeling van AI onder controle te houden. Maar het is nog afwachten of ze ook concrete afspraken zullen maken.
1: Nostalgie weer.
16: Het blijft nog lang zonnig en helder. Het koelt vannacht af tot zo'n 12 graden. Morgen opnieuw veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden en maximaal tot 25 graden. Het weekend blijft overwegend zonnig rond 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
17: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000. Met Kim.
0: Terwijl jij in de file of achter het fornuis staat, hoor je hier de allerbeste muziek uit de jaren 80 en 90. Grace Jones is er straks bij, na de Dinky Toys. Goedenavond.

0: Ilse is content. Ze stuurt in de Nostalgie-app toch een van de leuke avondjes zo met Grace aan tafel zitten. Het is een stijl-icoon. Ze heeft weer een mooie outfit aan hier vanavond aan jouw tafel. Als je ziet wat voor gekke outfits die altijd draagt.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Doodskoppen hoeden heeft ze al gedragen. Paarse bontjassen, tijgerpakken. Alles wat je kan verzinnen eigenlijk dat een beetje extravagant is. Deed Grace Jones wel eens aan. En die staat met alles. Dat is echt om jaloers op te zijn. I've Seen That Face Before belandt op 189 in de 80s en 90s top 2000. En dan is het 6:10. Heel fijn dat je mee verder aftelt. De avondzon is er nog bij. En we hebben nog 188 songs te gaan in deze reis langs de jaren 80 en jaren 90. De 188 beste songs dus van de twee decennia door jou gekozen. Zometeen hoor je Belgisch erfgoed. Erfgoed waar in 98 Marcel van Tilt niet zo in geloofde. Die gaf toen deze commentaar daarop.
2: Ik vind hier wel een metafoor voor de culturele teloorgang van ons land. Toch even serieus.
0: Hè? Hij zei teloorgang, maar dat was absoluut niet aan de orde. Want Karen, Christel en Kathleen, die waren meteen een grote hit. K3, Hey Mama, komt er zo aan. Eerst botje op George Harrison. Got My Mind Set On You.

0: super blij. Ik heb hier echt mooie herinneringen aan in de AFAS-doom. Ze stuurt er nog een foto bij in de Nostalgie-app waar je de OG Kadrice op een podium, een zwevend podium, over al die koppetjes die meezingen ziet zweven. Ja, die reunieconcert in Antwerpen dit jaar. Het was echt pure jeugdnostalgie voor zoveel mensen. En Jan, vraag nog, Kim, mag ik aan mijn crush, mijn lijstje van crushes van gisteren, van de 80s en 90s, nog iemand toevoegen? Karen van K3, met haar rood haar en haar zwoele, beetje heese stem. Smelt, smelt. Dat mag je zeker. Het lijstje van crushes uit je jeugd kan nooit lang genoeg zijn.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Artiesten kunnen als geen ander donkere periodes uit hun leven omzetten naar kunst. De zanger van de Peppers, Anthony Kiedis, die zat op een dieptepunt in zijn leven en schreef er dit nummer over. Drugsverslaafd zocht hij naar zijn heroïne onder de brug. Under the Bridge, straks op 185.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
5: Hallo.
4: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
8: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
9: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen al records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de

0: flightofthebroms.be. Kijk schat, het nieuwe winteraanbod van Reizen Lauwers is er. Zie ons al? Proeven van een warme glühwein in Tirol, wandelen door de straatjes van Istanbul of genieten van een sleetocht met huskies in Noorwegen. Bus, cruise of vliegvakantie, reizen met liefde voor jouw wereld. Reis door ons aanbod op lauwers.be.
1: Reizen Lauwers.
0: Boek voor 30 september en krijg tot 100 euro vroegboekkorting.
1: Reizen Lauwers.
2: De 80's en 90's tot 2000. Nummer 186.

Een van zijn eerlijkste nummers en een heftig verhaal ook wel. Ik zie Anthony Kiedis echt zo eenzaam en high van de drugs onder die brug daar liggen als ik deze song hoor. De zanger van de Red Hot Chili Peppers is wel al 25 jaar clean, dus chapeau op 185 Under the Bridge in de 80s en 90s, top 2000. Eén plek hoger staat jouw favoriete vrouw uit de jaren 80 en 90. Dat mag ik toch concluderen, want je stemde haar het meest in de lijst als vrouwelijke artieste 23 keer. Holy moly. Madonna, daar heb ik het over. Sinds de 80's is ze in je leven en ze is nooit meer weggegaan. Ze is nog altijd relevant. En ze gaat dit jaar zelfs voor het eerst weer optreden op de MTV Music Awards, die belangrijke muziekprijzen in Amerika. De laatste keer dat ze in die show optrad, was 23 jaar geleden. Want toen was er wel wat hetze rond. Misschien zie je dat beeld nog wel voor je. Ze treedt op met Britney Spears en Christina Aguilera. En op een bepaald moment kust ze beide vrouwen vol op de mond. Volgens mij was er zelfs wat tong bij. Op dat podium. Oeh, man. De wereld kon het niet aan. Er was zoveel om te doen dat Madonna al 23 jaar niet meer wou optreden op die MTV Music Awards. Maar dit jaar gaat ze dus toch nog eens een kans geven. Ik ben benieuwd wie ze gaat binnendoen of welke andere truc ze deze keer zal bovenhalen. Jij stemde haar in de lijst ook op 184 hier met Into the Groove. No

0: Discerne en Pretty Woman. Waarin dit gebruikt wordt. Weet je nog, Julia Roberts neemt afscheid van Richard Gere in zijn hotelkamer. En in de auto beseft ze dat ze verliefd is op Richard. En dan speelt dit nummer. Hartzeer. Roxette en It Must Have Been Love.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Morgen op onze finale dag hoor je nog één keer Toto. Met welke song zou dat zijn? Maar straks is het al aan Stop Loving You op 181.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan...
2: Drie daarvan...
1: zijn de drie van Nostalgie.
3: Wij zijn...
4: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win... 5.000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij Nostalgie.
5: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99 euro per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: De 80s en 90s top 2000. Met Kim.
8: Nostalgie. Hey Dominique, ik vind het een super idee voor de 80 en de jaren 90 samen in één grote top te steken. Ik amuseer me te platter en heel mijn jeugd komt terug naar boven.

plezierig dat jij vanavond ook in die gezellige club van Nostalgie zit. Je wil niks missen natuurlijk van die laatste 180 songs in de 80s en 90s top 2000. Top 10, Slovenië wordt geluisterd. Op 12 uur minimum van hier rijden. Want Loren stuurt, goedenavond, wij genieten momenteel van de zonsondergang vanuit Slovenië op een roadtrip met onze campervan. Mijn vriendin Laure zingt gretig en met momenten vals mee, maar dat is geen probleem. Haar gezelschap maakt alles goed. Oh, Slovenië, prachtig land. Wij waren daar, mijn man en ik, vorig jaar nog in de Alpen. Die natuur daar is magnifiek. Geniet ervan, Laure en Lorenz. En Laure, blijf vooral vals meezingen. Ik heb zelf een uitdaging voor jou. De diepe stem van Maxi Jazz van Fitless. Die vals proberen maken. I can't get no sleep. Ga voor de uitdaging, Laure. Insomnia op 180. Diep in

0: Small Town Boy wordt 40 jaar later nog vaak gebruikt in nieuwe series. Ik hoorde dat deze week nog passeren in die nieuwe serie op Netflix. Monster, the Lizzie Borden story. Gruwelijk verhaal wel, gebaseerd op waar gebeurde feiten. Maar de muziek erin gebruikt wordt, top. Bronski Beat op 179.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Je hebt nog 3 van de 16 Whitney Houston's te goed in onze lijst. Na het nieuws van 7, I'm your baby tonight.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelukkig geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
6: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de met nou. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
9: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
10: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
11: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
5: Want heel af en toe...
12: Ik vind wel dat Stellatje heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
5: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad huppelhondenkoekjes.
13: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
14: Tegels,
15: natuursteen,
14: parket, Impermo.
0: Nostalgie. Goedenavond, het is 7:02. Het nieuws met Vrouwtje Kaljon. De politie zoekt naar een ontsnapte patiënt.
16: Ja, het gaat om een man van 45. Hij ontsnapte gistermiddag uit een psychiatrisch centrum in Zelzate en is sindsdien spoorloos. De man is kaal en heeft een tattoo op zijn linkerhand en een op zijn rechterbovenarm. Volgens het parket kan hij gevaarlijk zijn. Als je hem ziet, benader hem dan niet. Maar bel meteen de politie op het gratis nummer 0800 30 300. In het politiekantoor in Herentals in Antwerpen is een vrouw van 38 dood teruggevonden. Dat zegt Gazet van Antwerpen en het parket bevestigt het nieuws. De vrouw werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medische controle werd ze nog gezond verklaard. Het parket bekijkt de camerabeelden en er volgt nog een autopsie op het lichaam om uit te wijzen wat er precies gebeurd is. En nog een medaille voor ons land op het WK wielrennen. In de wegrit bij de belofte vrouwen pakte Fleur Moors brons. Voor het eerst in deze discipline heeft ons land een medaille. Moors had lange tijd zelfs helemaal vooraan, maar moest uiteindelijk lossen op de slotklim. De Slovaakse Gladonova pakte goud. En het is voor ons land al de 5e medaille op dit WK. Onder meer Remco Evenepoel pakte ook al goud in het tijdrijden.
3: Maar goed bezig. Jij krijgt van mij ook goud, vrouwtje.
16: Oh, voor waarom?
3: Waarom? Het WK nieuws lezen.
5: Nostalgie weer.
16: Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tot zon 12 graden. Morgen opnieuw veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden en maximaal tot 25 graden. Het weekend blijft overwegend zonnig, rond 24 graden. En volgende week is het opnieuw even kort zomer met temperaturen tegen de 30 graden. Oh. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
3: Dat WK bestaat nog niet, maar als het bestond, vrouwtje, was jij de nummer 1.
16: Oh, maar jij bent ook de nummer 1 in het WK van DJ'en.
3: Oh, wauw.
1: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000. Met Kim.
3: Met al die complimenten hier. Jij wint sowieso op het WK, luisteraar. Zo fijn dat je luistert naar Nostalgie. We gaan dansen op Whitney Houston in de

0: PhD heeft gelijk. I won't let you down. Je zal niet teleurgesteld zijn vanavond als je mee blijft aftellen bij je radio. Want er zijn nog maar 176 songs te gaan in de 80s en 90s top 2000 op Nostalgie. Een lijst die herinneringen naar boven brengt uit je eigen leven, dat lees ik elke dag in onze app. Een eerste slow op kamp, of een openingsdans, of jouw eerste cd'tje misschien. Maar op 176 staat een moment in de wereld dat op ieders netvlies gebrand staat. Uit de zomer van 97. Prinses Diana sterft als ze amper 36 jaar oud is. Opgejaagd door de paparazzi die al haar hele leven haar achterna jagen, knalt ze aan hoge snelheid in een tunnel in Parijs. En prinses Diana, haar vriend en de chauffeur die alle drie in de wagen zaten, sterven door het ongeluk. De hele wereld rouwde om dat verlies van Diana. Ik was nog vrij jong toen, maar ik herinner me zelfs nog die verschrikkelijke beelden. Zowel de foto's van dat autowrak, die auto waar bijna niks van overbleef, maar ook de beelden van de begrafenis waar haar zoontjes William en Harry, 15 en 12 jaar oud, dat is zo jong, in een maatpak echt voor de lens van de hele wereld eigenlijk hun verdriet moeten verwerken over hun mama. Ja, dat raakte mij gewoon. Op die begrafenis speelde Elton John het nummer Candle in the Wind. Diana was fan van de song en hij paste speciaal voor haar op de tekst aan. In de eerste zin zegt hij niet goodbye Norma Jean, maar zingt hij goodbye England's Rose, speciaal voor Diana. De eerste en de enige keer dat hij het toen live gezongen heeft, uit respect voor Prinses Diana. Die versie dus staat op 176.
1: 80s en 90s top 2000.

0: Laat de tranen maar vloeien. Daarnet nog tijdens Candle in the Wind. The Cure. Boys Don't Cry op 175. Ik kreeg daarnet een berichtje binnen van Lorenz op reis met zijn lief in Slovenië. En die zei, Laure zingt vals mee. En nu stuurt Laure zelf in de app van Nostalgie. Zeg Kim, ik zing fantastisch mooi. Dus nu vraag ik me af, kan Lorenz eigenlijk wel mooi zingen? Misschien was het projectie op je lief. Hè? Dus je kan het straks maar eens bewijzen. Je hebt nog 2 minuten ongeveer om te bepalen wie Ken speelt en wie Barbie.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Yes. Dan kan je de tekst verdelen. Hè? Wie is Ken, wie is Barbie? De tekst kennen we nog volledig van buiten, toch? Op 174, Barbie Girl.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh, oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtbij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
0: Joehoe.
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Ik ben het beu!
9: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
10: Dat is Imo!
11: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
12: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
11: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
12: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
13: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
14: Ja, nog 1 meter.
15: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
16: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv.
1: De 80s en 90s tot 2000. Nostalgie. Nummer 174.
17: Hiya, Bobby.
18: Hi, Ken.
17: You wanna go for a ride?
18: Sure, Ken.
17: Jump in.

0: fladderen in een lang gewaad onder de ondergaande zon. Beter wordt de avond niet. Bijna 19:30. Orinoco Flow van Enya op 173.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Helaas ook een fenomeen uit de 90s. Rappers die worden neergeschoten gewoon op straat bij klaarlichte dag. De bekendste voorbeelden zijn Notorious B.I.G. en ook Tupac. Tupac was maar 25 jaar oud toen hij werd neergeschoten in Las Vegas. En 30 jaar lang was het een mysterie wie de dader was. Maar een maand geleden is die eindelijk veroordeeld. En het zotte is, de dader heeft zichzelf verraden door erover te schrijven in zijn eigen memoires. Hij schreef over zijn plan om Tupac te beschieten. En daardoor kwamen de speurders pas op zijn spoor. En na onderzoek bleek dan dat hij inderdaad er iets mee te maken had. En dus nu is bendelid Dwayne Davis veroordeeld voor de moord op Tupac. Een rapper die op amper 25 jaar dus al miljoenen platen had verkocht in de 90s. Zijn grootste hit... Changes. 172.

0: Goedenavond als je pas aan het luisteren bent na de avondrush daar thuis. Nog maar 170 songs te gaan in de 80s en 90s top 2000. Stuk voor stuk parels dus. En we tellen af tot 11 uur vanavond. Running in the Family, level 42.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Nog voor 8 uur beloof ik jou een van de mooiste Nederlandstalige stemmen van een vrouw die er niet meer is, helaas. Eerst mag je op 169 meefluiten met Scorpions. Wind of Change, zometeen.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Liefst jij de rest maar.
6: Oké.
7: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: We are music. De 80s en 90s top 2000. Met Kim.

Als jij zoals ik ook niet kan fluiten, is dit een pijnlijke song. Maar als je wel kan fluiten, pak je momentje dan maar. Doe maar mee. Scorpions, Wind of Change op 169 in de 80s en 90s. Top 2000. Ik had je een van de mooiste Vlaamse stemmen ooit beloofd. En daar is ze, daar staat ze te stralen in de lijst. Anne Christie. Ze zou deze week al 81 geworden zijn, maar helaas had ze geen geluk met haar gezondheid. Ze stierf al op haar 38ste in de jaren 80 al aan de gevolgen van kanker. En haar succes in de muziek kwam ook echt niet vanzelf. Ze heeft moeten vechten. Ze had zelfs financiële problemen omdat haar muziek maar niet verkocht werd. Maar ze bleef gaan voor haar droom. En echt, ze zou het nu moeten weten toch, dat iedereen nog altijd in 2026 de muziek meezingt, erdoor geraakt wordt en het ook in de top 2000 stemt. Op 168. De Roos.

0: De 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie.
1: Hallo, het is met Mieke van Laanaken. Ik ben geboren in het jaar 1981. Dus de jaren 80 heb ik niet zo bewust meegemaakt, maar in de jaren 90 heb ik wel te volle genoten van de muziek. En ik ben dan ook heel blij dat nu de Nostalgie top 2000 van de jaren 80.

0: De stem van Seal, een gouden duo. Killer. Isabel uit Bamgem heeft een herkenbaar probleem. Ze zegt, ik slaag er niet in om de radio uit te zetten. Zo'n goede muziek uit mijn jeugdjaren. Fantastisch gewoon. Ik kijk al uit naar morgen. Dat is de finale dag. Nu mijn kids tevreden stellen en tv kijken. Of misschien toch nog even. Isabel, drop die kinderen voor één keer gewoon alleen voor televisie. En blijf vooral luisteren.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Want je wil echt niks missen van die laatste songs in de lijst. Crowded House, na het nieuws van 8 uur met Don't Dream It's Over. It's a
2: sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan anderhalf uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol? Als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
3: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, The Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
4: Je informeren voor je gaat renoveren?
5: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
4: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
5: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
4: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
6: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
7: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
6: Ah wel, maar ik ga ook. Hè.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
0: Nostalgie. 2 voor 8, goeie avond. Het nieuws met Ortwin Lansens.
9: Goedenavond. In Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten te verhogen voor woningen duurder dan 500.000 euro. Dat is een belasting die je moet betalen als je een woning koopt. Opvallend, want de regering verlaagde die belasting vorig jaar nog van 3% naar 2% voor een eerste woning. Politiek journalist Karel Latré.
10: Ja, ze hebben dat gedaan en dat heeft gevolgen, namelijk dat er te weinig geld in kas komt. 1 betrouwbare bron zegt zelfs dat dat over 150 miljoen euro bijna zou gaan. Dat is bijzonder veel voor de Vlaamse regering, dus moeten ze iets vinden. En dan ligt nu de vraag op tafel, moeten we dus met dat getrapt systeem gaan werken?
9: Op een tweede woning betaal je 12% registratierechten. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moors pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de 3e plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
1: 2 weken lang, de grootste hits uit 2 decennia.
2: We are 80s. We are 90s.
1: We are nostalgie. De 80s en 90s, top 2000. Met Kim.
0: Goedenavond, je bent in goed gezelschap hier, want de jeugd flitst voorbij op Case Choice, U2 en nu al Crowded House, nummer 106.

Zo'n schone zonsondergang daarbuiten. Ik krijg er een foto van Nicky in de Nostalgie-app. De lucht is wat roos, paarsig. En ondertussen U2 met Pride. In de 80s en 90s, top 2000. Life is good, hè, zo op een donderdagavond. Eén plekje hoger, op 164, staat een nummer van Madonna dat je jarenlang niet op de Belgische radio kon horen, omdat het bij wet verboden was. Want ene Salvatore Acquiviva die beweerde dat het plagiaat was van Madonna. En in 2005 besliste een rechtbank in Bergen ook effectief dat het geïnspireerd was en mocht Frozen nergens meer gespeeld worden, want over die song gaat het. Eventjes vergelijken, dit is dus Frozen.

Ma vie fou le camp, waar het zogezegd op gebaseerd was. Amai, maar ik hoorde dat echt niet, de vergelijking, toch? Oh. Gelukkig besliste in 2014 een rechter dat het toch geen plagiaat was. En mag je dit nu terug op je radio horen. Frozen van Madonna.

0: We hebben ooit zoiets voor gehad, het muis zien rondlopen in de lunchgarden. Dan ga je toch gaan lopen van uw eten. Red in the Kitchen van UB40 op 163 in de 80s en 90s. Top 2000. Laure en Laurens die zijn aan het genieten van de lijst vanuit Slovenië. En nu Dirk en Anja, een berichtje in de app. Die zitten nog op hun terras in Los Almendros, Spanje, bij 25 graden. Oh, zalig. Te luisteren naar de prachtige muziek. Spijtig genoeg moeten we zaterdag terug naar België na 3 weken. Het is een aperitiefje erbij ook, met gin tonic zie ik. Dus santé daar. Ik ga zorgen voor een Belgisch hapje zo meteen.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Een Belgische klassieker, zoals Stoverij met Frit, maar dan muzikaal. Kees Choi straks op 162.
2: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
3: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
4: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
5: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
6: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. Bulkbar.be.

0: hoor jij ook elke keer in je hoofd zo'n stemmetje. Ik heb zo'n zin in een pizza calzone. Komt door die parodie van jaren geleden. Maar het origineel is zoveel beter. Eros Ramazzotti op 161.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Goedenavond, nog 160 songs te gaan in jouw lijst. Morgen is de groep.

grote finale dag vanaf 7:45 morgens tellen Veronique en Sander verder af. Maar vanavond is het ook nog niet voorbij hoor. We gaan samen door tot 11:00 vanavond. En straks hoor je al de song die zo sinds midden jaren 90 ongeveer op elk kamp met de gitaar gespeeld wordt rond het kampvuur. Cathy Dont uit Elsegem die stelt eerst nog een belangrijke vraag. Ze zegt, kan ik nog stemmen? Zeker, Cathy, gebruik jouw power, want jij kan de top 10 nog altijd door elkaar zwieren. De 10 songs zijn al bekend. Het gaat over muziek van onder andere Michael Jackson, Prince, Spice Girls. Alleen maar het beste van de twee decennia. Maar jij beslist nog altijd de volgorde. Je kan ze door elkaar swipen, de 10, via onze website nostalgie.be. Dus ga daar jouw stem nog gebruiken. Plek 160, daar zitten we. Dat is een cover. Origineel van de Supremes, maar hier de versie van Phil Collins. You Can't Hurry Love.

0: Als jij in de jaren 80 uren naar MTV zat te kijken, dan heb je zeker videoclips van Wham zien passeren. En die van Freedom, dat is toch echt een hele speciale. Want Wham was midden jaren 80 de eerste westerse band die in China een optreden gaf. Een populaire muziekoptreden gewoon. En die videoclip van Freedom begint met een minuut beelden uit China, waarover je gewoon de stemmen hoort praten van George Michael en de rest van de band, vertellen over hoe het was om in China te spelen. MTV wou nog dat rare begin er zo wat afknippen, maar na aandringen van Wham zelf bleef het er gewoon op. Dus je moet dat maar eens gaan opzoeken op YouTube. Echt, als je het niet meer herinnert, heel speciaal begin van een videoclip.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Nu zou dat ook niet meer werken, denk ik, met een aandachtspanne van 10 seconden die we met z'n allen hebben. Een minuut lang wachten tot de muziek begint. Je moet niet eens een minuut wachten om straks Bryan Adams te horen, Run to You. Eerst Jermaine Jackson en Pia Zadora.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan, zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn
3: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij Nostalgie. De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobmat.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobmat.be of via de app. De 80s en 90s top 2000 met Kim.

0: geen zorgen. Bryan Adams passeert morgen op de finale dag. Zeker nog eens. Hij staat zelfs in de top 10 van jouw 80s en 90s top 2000. Run to you op 156. Ik kan zo moeilijk geloven dat morgen al de laatste dag is van onze lijst. Die twee weken zijn echt voorbij gevlogen. Als jij net als ik het gaat missen, kom dan gewoon met ons, met alle collega's van Nostalgie. Kom mee feesten op 30 oktober in de Carré in Willebroek. Nostalgie 80s en 90s party dan op 30 oktober dus. Alleen maar de muziek waar je hier zo hard op bent gegaan de voorbije dagen. Good Shape komt langs, Daisy D van Technotronic, Two Brothers on the Fourth Floor. En tussendoor DJ-sets van collega Tony Talboom en ook van DJ Frank. En morgenochtend is jouw laatste kans om hier tickets te winnen voor ons feest. Bij Sander en Veronique de Kok in de ochtend. Als je de song raadt die Sander speelt op zijn melodica, dan kan je tickets winnen. Vooral Veronique is daar heel blij mee met dat spel.
1: Nee, maar ik denk dat ze het wel doorhebben. Oh my god. Ik ga al een klein beetje oefenen zo.
2: Ik moet even mijn toon zoeken, wacht. Hè.
1: Oh my god, sorry voor de luisteraars nu. Misschien het volume een beetje naar beneden.
0: Luister morgenochtend en win je tickets voor het feest van het jaar. Waar dus ook Good Shape zal zijn. Take my love. Take my love. Take my love. Nu op 155. My love.

Cecile en Linda Womack, zingend koppel. En die Linda, dat was de dochter van Sam Cooke, soulzanger. Dus ja, vandaar die mooie stem natuurlijk. Zat in de familie. Teardrops op 154 in de 80s en 90s, top 2000. Het is 8:45. De kinderen liggen in bed waarschijnlijk. Dus als je in de buurt bent van je lief of van een pluizig huisdier, een kind dat toch nog wakker is, pak het dan eens goed vast, want we zitten met een tegelplakker. En wat voor eentje? Bengals, Eternal Flame, 153.

0: Wat een schoon slow momentum. Ik heb met mezelf gesloopt hier in de studio.
1: In de 80s en 90s, top 2000.
0: Oh, maar de Jos, die heeft zijn vrouw nog eens kunnen vastpakken. Hij stuurt onze openingsdans in 92, Bengels. En nog steeds gelukkig samen. Daar word ik blij van de liefde. Straks Axel Red, Sensualité. We blijven verder aftellen na 9 uur. Nostalgie. Want het is exact 9 uur.
1: Bij Nostalgie.
2: Goedenavond. In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. Amper 3 op de 10 Vlamingen hebben vertrouwen in de Vlaamse regering. Dat blijkt uit een bevraging van HLN en VTM Nieuws. Nochtans vinden we de meeste besparingen voor de Vlaamse begroting wel aanvaardbaar, vertelt politiek journalist Hannelore Simons.
3: Duurdere dienstenchecks. 2 op de 3 zegt oké, dat kan. Ook niet zoveel mensen die zeggen dat ze daardoor een poetshulp zouden stopzetten. Ook in bedrijfs- en cultuursubsidies zegt de Vlaming snoei maar. Maar bij subsidies in de zorg en sportclubs en zo ligt dat wel moeilijker. Dan slaat de twijfel toe en is het 50-50. Eigenlijk ligt alleen uitstel van de verlaging van de erfbelasting echt moeilijk. Dat aanvaardt de Vlaming niet. Beloofd is beloofd.
2: Tegen maandag moet Vlaams minister-president Diependaele zijn akkoord hebben over de begroting. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moors pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de 3e plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maximaal tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima dan tot 30 graden.
1: 2 weken lang, de grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s, top 2000.
5: Met Kim.

Die hebben toch veel leutigheid in de wereld gebracht sinds de jaren 80. Madness in Our House. De 80s en 90s top 2000. Bijna 9:10. Heel erg goede avond. Ik hoop dat jouw avondrust wat voorbij is. Dat je gewoon op het gemak nu verder kan genieten van al die parels die nog passeren in jouw lijst. En ik heb een opdracht voor jou voor de komende 6 minuten. Je bent nu toch rustig in de avond. Pak een pen en een papier en schrijf alle stemmen op die je herkent in de komende 6 minuten. Want we zitten in de 80s bij de volgende song. En dat was echt het decennium van de Benefiet-singles en de Benefiet-concerten. Denk maar aan, de bekendste was Live Aid. Dat was echt een ding in de 80s. En op 150 staat zo'n Benefiet-single, want we zitten in het jaar 85. Er is grote hongersnood in Ethiopië. Lionel Richie wil geld inzamelen om de bevolking daar te helpen. En hij schrijft een nummer op een dikke 2 uur tijd samen met Michael Jackson. Zij bellen met hun drietjes, met Quincy Jones erbij. Een keer rond naar het adresboekje, want ze kennen iedereen natuurlijk in de muziek. En ze komen tot een indrukwekkend lijstje van 46 artiesten die willen meedoen. Het is echt bijna belachelijk hoeveel bekende mensen samen in die studio stonden die ene avond. Als er toen iets gebeurd was, dan lag de hele muziekindustrie in de 80's gewoon op zijn gat. Dat is echt zo. Je moet maar eens kijken naar de documentaire op Netflix over die avond. The Greatest Night of Pop heet dat. We hebben daar al naar gekeken en ik heb echt met open mond zitten kijken. Ze hadden maar 1 kans die avond. Alles moest opgenomen worden op 1 avond met 46 verschillende mensen. Sommigen waren echt divas met streken, waardoor ze die maar niet onder controle kregen. Er waren zatte artiesten tussen. Allee, het is echt de moeite om eens naar te gaan kijken. The Greatest Night of Pop. Maar nu dus op zoek naar de 45 stemmen. Tina Turner, Bob Dylan, Michael Jackson, Billy Joel, Cyndi Lauper, Lionel Richie natuurlijk. Zoek ze, schrijf ze op. USA for Africa. En laat weten in de app van Nostalgie hoeveel je gevonden hebt. We are the world.

0: Fine Young Cannibals. Op 149. Ik ben echt zwaar onder de indruk. We waren een spelletje aan het spelen ervoor met We Are The World, daarnet de Benefiet Song. Ik vroeg, ja, herken zoveel mogelijk stemmen die meezingen van de 46 artiesten. En Anne stuurt, ik ben aan het tellen, ik zit al aan 34 en dan ben ik er nog vergeten, denk ik. Dat is echt zeer indrukwekkend, want ze zongen allemaal maar één zinnetje. Hè. De meeste, zoals Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Kenny Loggins. Echt proficiat voor jou.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: En de prijs voor langste luisterbeurt gaat vanavond naar Erwin uit Ranst. Hij zegt in de app van Nostalgie, ik heb vandaag de vroege van 6 tot 2 gedaan, daarna naar kantoor en nu naar huis. Ik luister al sinds 5 uur vanmorgen. Hartelijk dank voor deze top. Jij merci om zo lang te luisteren. Straks is het van Ice Ice Baby.
2: De 80s en 90s tot 2000 bij Nostalgie.
0: Eerst Clouseau. Het is een dubbele portie vanavond, want straks na 10 uur passeren ze nog eens. Nu op 148. Passie van Clouseau.

Je weet soms niet waar je sleutels liggen of wat je telefoonnummer nu weer was. Maar de tekst van je muziek van vroeger, die ken je nog helemaal van buiten, hè? Zoals Mark, hij stuurt het. Ik ken deze tekst nog altijd van buiten. Nochtans, die rap, daar zitten veel woorden in, ze Mark. Dus chapeau. Ice Ice Baby, Vanilla Ice op 146. Het is 9:30, je ligt nog niet in je bedje of in de zetel geploft voor televisie, want je bent lid van de gezelligste muziekclub hier bij Nostalgie. We tellen af naar de nummer 1 in de 80s en 90s top 2000 met leden over de hele wereld vanavond. Gisteren hadden we iemand uit Amerika. Ik kreeg ook al berichtjes vanavond uit Spanje. Laurens en Laure liever uit Slovenië. Dus ik wil eens zien tot hoe ver of dichtbij jij mee aan het genieten bent van de beste lijst. Dus laat van je horen in de Nostalgie-app. Waar ben jij aan het luisteren vanavond? Naar Sting. Hier staat hij met Fields of Gold.

0: die hoge en herkenbare stem van Boy George. Nou, als je die noten kon halen de voorbije 3 minuten, dan heb ik straks een nieuwe uitdaging voor jou. Want ook opera heeft een plek in jouw heerlijke lijst. Straks een tenorstem.
1: De 80's en 90's top 2000.
0: 20 voor 10. Nog een dik uur tellen we verder samen af. En over heel Europa duidelijk. Ik luister thuis in West-Vlaanderen. Keurne stuurt Kimberly van achter mijn bureau boekhouding aan het doen en een webshop aan het voorbereiden om binnenkort online te plaatsen. En 3000 kilometer verder ongeveer zit Eefje aan het luisteren vanuit het hete Tenerife met een lekker stukje tonijn op ons bord. Groetjes. Ah ja, het is daar een uur. Vroeger of later zeker? Ik moet nog eens opzoeken. Vroeger waarschijnlijk, als je nu aan het eten bent. Sowieso, smakelijk Eefje. En ik zou zeggen, zowel de boekhouding als de tonijn, als wat je ook in je handen hebt, mag eventjes aan de kant om brokken te vermijden. Want op 143 staat Too Unlimited. I wanna speak.

0: Donderdagavond, de voorlaatste avond van de lijst. Dan hoor je wel wat laatste keren. It's a celebration. De negende en ook de laatste keer Kool & The Gang met Celebration.
1: De 80's en 90's, top 2000.
0: Een fenomeen dat echt al sinds de jaren 80 meegaat in ons land is Night of the Proms. Een avond vol met artiesten die komen optreden, begeleid door een symfonisch orkest. John Miles die was ook altijd vaste klant achter zijn piano met zijn Music Was My First Love. Maar ja, helaas is die 5 jaar geleden overleden, echt wel een groot verlies. Maar bij ons was Night of the Proms een soort van familietraditie. Misschien bij jou ook wel. We zijn echt verschillende edities gaan kijken vroeger met ons gezin en met de meter erbij, mijn grootmoeder. Het jaar 95, helaas niet, denk ik toch. Ik herinner me het niet. Dat vind ik jammer, want het was blijkbaar een topeditie. Als jij er wel bij was, mag je het altijd laten weten in de app van Nostalgie. Even je geheugen opfrissen, het is lang geleden. Want op het podium stond onder andere Bryan Ferry, maar ook Boudewijn de Groot. En de ster van de avond wordt onverwacht ene Andrea Bocelli. Want op dat moment kent nog niemand echt die Italiaan. Maar hij blaast iedereen omver met zijn hoge tenorstem die avond. Als hij Conte Partiro zingt. En dus België en nadien ook de rest van de wereld leert hem kennen en valt volledig voor de artiest. Als hij dus erbij was die bewuste avond, dan weet je dat moment misschien nog wel. Ook Conte Partiro.

0: vijfde en laatste keer Paul Young in de 80s en 90s top 2000. Love of the Common People. Ken je dat nog zo van die cd'tjes per jaar dan? Vroeger was dat heel populair een periode om als verjaardagscadeau of zo te geven. Een cd vol met alle hits uit één specifiek geboortejaar.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Ik heb dat cd'tje van 1990 thuis liggen, ooit gekregen. En dit stond daarop, ga ik nooit vergeten. Snap and the Power na het nieuws van 10 uur. Want we tellen samen nog 1 uurtje af in deze prachtige lijst.
1: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. In Merksem in Antwerpen is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. 1 op de 3 Belgen ervaart vastgoedstress wanneer ze een huis willen kopen of verkopen. Dat blijkt uit een onderzoek van vastgoedmakelaar Century 21. Door de schaarste op de markt nemen we vaak overhaaste beslissingen en geven we meer geld uit dan we eigenlijk willen. Je hoort Kevin Rentmeesters van Century 21. Het zijn vooral jonge kopers onder de 35 die zich vaak laten leiden door die vastgoedstress en daardoor te veel bieden en achteraf spijt hebben. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore geeft zijn nieuwe tour de naam Free Palestine. Eerder deze maand werd hij geschrapt als voorprogramma van Ed Sheeran, omdat hij Free Palestine riep op het podium. Hij zal onder meer optreden in Dublin, Parijs en Londen. De opbrengst gaat naar organisaties die het Palestijnse volk steunen. De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Pender zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
3: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, en dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
2: Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
1: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000. Met Kim.
5: Nummer 39.

0: Ik ben zo'n grote fan van Alanis Morissette. Zij was een badass vrouw in de jaren 90.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: In een rockwereld gedomineerd door mannen kwam zij dan plots piepen en ze durfde ook zingen over persoonlijke thema's. In You Autonome zingt bijvoorbeeld met een dikke fuck you naar haar ex. Echt een stoere vrouw waar ik enorm naar opkijk. Ironic eindigt hier het hoogst van al haar hits op 137. Eén plek hoger dan in de 80s en 90s top 2000. Nog meer heerlijke vrouwen in de muziek. Zij waren al aan het zingen toen Alanis Morissette nog niet geboren was, zelfs in de 70s. De zussen Pointer met hun megahit. Dan zit je in het jaar 82. I'm so excited.

Nog niet in je bedje ligt, je wil echt niks missen van die laatste 133 songs in onze reis langs de jaren 80 en de 90. Tot 11 uur gaan we door vanavond. Jens stuurt vanuit Berlaren in de Nostalgie-app dat hij onderweg is naar huis, net klaar met tennissen, met de allerbeste muziek op Nostalgie. En straks, Jens, kan je meezingen met het sekssymbool van de 80's, Michael Hutchence. Dan heb ik het over In Excess, Never Tear Us Apart. Eerst hoor je Seal. Crazy staat op 133.

0: Liefdesessen van Level 42.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Het is donderdagavond. Het Belgische concertnieuws van deze week kwam toch wel van Koen en Chris Wouters. Gisteren zijn ze het persoonlijk komen brengen hier in de studio van Nostalgie. Clouseau speelt volgend jaar 4 augustus in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Na grote sterren zoals U2, Beyoncé willen zij dus als eerste Belgische band ooit daar ook een feestje gaan bouwen. En Sean Dont en ons Lenke hadden hier in de studio hen op bezoek. En ze waren zo lief om tips voor de band bij te hebben. Want wie kent nu het Koning Boudewijn Stadion als de beste? Voetballers natuurlijk. Die sporten daar elk jaar enkele keren wel. Dus hadden ze aan ex-Rode Duivel Wesley Song gevraagd om een paar tips te geven aan de mannen van Clouseau. Hij had onder andere eentje over opwarming. Zeer belangrijk.
2: Tip 1, Koen. Goed opwarmen, jong. Dat lichaam moet er klaar voor zijn. En die stembanden. Goed opwarmen. Want als je 90 minuten gaat moeten verlangen zingen, Anne, Domino, Louise, Vonken en Vuur en Dans, dan gaat in je kleren kruipen en gaat dat voelen. En dat is net zoals een match tegen Spanje. Hè.
0: Koen en Chris waren duidelijk in hun reactie gisteren.
3: 90 minuten. Ja. Zo snel zullen we er niet vanaf zijn, denk ik.
4: Die voetballers die hebben het toch gemakkelijk. Hè. We moeten nou eerlijk zijn. 90 minuten gebaan zeggen. Maar nog een pauze in het midden. Hè.
5: Allee, ook nog. Ook dat nog.
4: Wij gaan dus al een kwartier rusten.
3: Wij gaan toch verlengingen doen. Maar hij heeft wel gelijk. Moet je wel goed opwarmen.
4: Dat is waar.
3: En ik warm niet alleen mijn stembanden op. Ik warm heel mijn lijf op. Dat is ook echt zo.
0: Ze gaan dus meer dan 90 minuten spelen, Clouseau. En dan nog een pauze erbij. Dat wordt dus een knallershow van uren, vermoed ik. 4 augustus in het Koning Boudewijn Stadion. En als al die 50.000 mensen dan samen Nobelprijs zingen, dat gaat een schoon momentje worden. Het is jouw nummer 130 in de 80s en 90s. Top 2000. No.

0: de laatste keer. The Rolling Stones, Start Me Up, staat op 128. Liefste vrienden van de muziek, morgen is het vrijdag. De allerlaatste dag van 2 weken lang de beste songs uit de jaren 80 en 90. Morgenochtend om 7:45. Vanaf dat moment tellen Veronique de Kok en Sander verder af. En het is de laatste dag, dus we zitten in 1 rechte lijn dan van nog 125 songs. En morgenavond presenteren zij trouwens ook de grote finale. Dus iets voor 6 morgenavond ontdek je bij Veronique en Sander de nummer 1 in de 80s en de 90s top 2000. Morgen dus zeker luisteren. En hier heb je ook nog een fijne nacht te gaan bij Nostalgie. Met straks de replay van de lijst. Wat je gemist hebt de voorbije dagen. En nu nog 2 songs te gaan. De Zweedse, Ace of Base. En straks Tracy Chapman.
1: De 80s en 90s tot 2000 bij Nostalgie.

0: got news for you.
1: You better listen.